Wandelaar vond het lichaam afgelopen middag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur afgelopen middag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn opgelegd. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor de sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. In de Eredivisie werden afgelopen avond nog 3 wedstrijden gespeeld. En AZ staat nu bovenaan in de competitie doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel 3-3. Het weer, het is bijna overal droog, alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. De komende dag in het noorden opnieuw kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je luistert.

Ik zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd. Ze ligt nu nog te slapen in de stilte.

0: Drie uur. Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. Een man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer stopte de man en ging de andere toerist alleen verder. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij doodgevonden. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Het weer, het is bijna overal droog. Alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op regen. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 4 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen op pad. Toen parkwachters terugkwamen bij de achtergebleven man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In de Eredivisie werden gisteravond 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat bovenaan in de competitie doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club gisteravond met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel. Daar werd het 3-3. Het weer bijna overal droog, alleen in het noorden kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week ook nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen hulp halen. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werd een civiel voertuig geraakt en vielen meerdere gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. Die maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Het weer overwegend droog met in het noorden kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad zelf was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er ook de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten in de voorbereidingen van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval deze week van Israël in Syrië. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van het land. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. Na 2 kilometer kon de man niet meer verder en ging de andere toerist alleen hulp zoeken. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. En sportnieuws. In de Eredivisie werden gisteren 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat nu bovenaan in de competitie, doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta werd het een gelijkspel 3-3. Het weer overwegend droog met in het noorden nog kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en wordt het vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: 1 Vallei met het nieuws van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werd een civiel voertuig geraakt en viel een onbekend aantal gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar ervan op het laatste moment veranderingen te eisen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk met 7 doden. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Die begon tegen het verkeer in te rijden en botste op een andere politiewagen. Onder de 7 slachtoffers zijn 2 politieagenten. Het weer nog zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets gezien hebben langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn na een paar dagen stuk gelopen. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. En het weer nog. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

Goedenavond luisteraars, hartelijk welkom bij het programma Orgel Muziek van Eén Vallei, de regionale omroep voor de Gelderse Vallei. Mijn naam is Joop Rodenburg en ik mag het programma vandaag presenteren. In de uitzending van vandaag laten we een paar bewerkingen horen van twee paasliederen. En als eerste gaan we luisteren naar een paar bewerkingen van het lied O Traurigkeit, O Herzeleid. Dit koraal is een oud Duits passielied uit de 17e eeuw, oorspronkelijk geschreven als een klaaglied bij Goede Vrijdag. De tekst is oorspronkelijk geschreven door de jezuïet Friedrich Spee en later bewerkt door de dichter Friedrich Spee van Langenveld en Johan Riest. De melodie is hier rond 1628 bijgekozen. En het is niet bekend wie die melodie geschreven heeft. Het lied is een klassieke Goede Vrijdaghymne die de smart over de begrafenis van Jezus uitdrukt, vaak gezongen op een karakteristieke melancholische melodie. In Nederland is dat lied niet zo bekend. Het komt eigenlijk alleen maar voor in de liedbundel van de Evangelisch-Lutherse Kerk. Wij gaan daar een voorspel van horen, en wel van de Engelse componiste Ethel Mary Smith, gespeeld door Aart Bergwerf op het orgel van de Hervormde Kerk in Maasland.

Als eerste van de bewerkingen over twee paaskoralen horen we bewerking van de Engelse componiste Ethel Mary Smith over het lied O Traurigkeit, O Hetzelheit. En het werd gespeeld door Aart Bergwerf op het orgel van de hervormde kerk in Maasland. We horen deze organist nog een keer en dan met twee bewerkingen van dit koraal, geschreven door Johannes Brahms. U hoort een koraalvoorspel en een fuga over dit koraal. Weer hoort u Aart Bergwerf in Maasland.

U hoorde een tweetal bewerkingen van Johannes Brahms op het lied, over het lied O Traurigkeit, O Herzeleid. U hoorde een koraalvoorspel, gevolgd door een fuga. De organist was Aart Bergwerf op het orgel van de Hervormde Kerk in Maasland. Hierna gaan we luisteren naar het koraal O Haupt vol Bloed und Wunden. Dit lied is een bekend Duits passielied uit 1656, geschreven door de Lutherse predikant Paul Gerhard. Het is een bewerking van het middeleeuwse Latijnse gedicht Salva Mundi Salatore, Salutare. De melodie stamt oorspronkelijk uit 1601 van Hassler. Dit lied is vooral bekend geworden door de koralen in de Matthäuspassion van Johann Sebastian Bach. Het komt ook voor in het liedboek voor de kerken en in het nieuwe liedboek voor huis en kerk. En als eerste horen we bewerking van de 18e eeuwse Duitse componist Friedrich Marburg, die ook wel de Berlijnse Bach genoemd werd. Dit vanwege de plaats die hij in de 18e eeuw in het Duitse muziekleven innam. We horen een bewerking van hem, gespeeld door Willem van Twillert, op het orgel van de Peterskerk in Leens.

in een groot concert, een groot orkest. Een breed geschoold persoon. We hoorden van hem een koraalbewerking en fugetta op het lied O Haupt voor Bloed en Wounden en hoort organist Jaap Zwart junior op het orgel van de Domkerk in Utrecht.

organist Jaap Zwart junior op het orgel van de Domkerk in Utrecht. En als laatste gaan we luisteren naar een bewerking over dit lied in een bewerking van Ernst Pepping. Pepping was een Duitse muziekpedagoog en componist die zeer recent, relatief recent, in 1989 overleden is. Hij was bekend door zijn werk op het gebied van de vernieuwende protestantse kerkmuziek. En van hem horen we een bewerking gespeeld door de organist Jan Hagen en hij speelde het op het orgel van de Kloosterkerk in Den Haag.

U hoorde van de componist Pepping een bewerking, een voorspel en een orgelkoraal nummer 3 over het lied O Haupt voor Bloed und Wunden. U hoorde de organist Jan Haag op het orgel van de Kloosterkerk in Den Haag. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van dit programma Orgelmuziek. U hoorde koraalbewerkingen over een tweetal paasliederen, namelijk de liederen O Traurigkeit, O Herzeleid en O Haupt voor Bloed und Wunden. De samenstelling van dit programma was in handen van Anton Kranis. De techniek werd verzorgd door Harro Timmerman en het programma werd gepresenteerd door Joop Rodenburg. Dit programma Orgelmuziek wordt zondagochtend nog een keer herhaald om 8:30. En natuurlijk kunt u het altijd nog een keer beluisteren via Radio Gemist op de website van Eén Vallei. Wij hopen volgende week maandag weer te zijn om 7:30 met een nieuw programma Orgelmuziek. En we hopen dat u ook dan weer luistert.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme en de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. Een Fransman van 68 is om het leven gekomen toen hij in het Amerikaanse natuurgebied Death Valley autopech kreeg. Samen met een andere man ging hij te voet op zoek naar hulp. Door de hitte moest hij na een paar kilometer stoppen en bleef hij alleen achter. Toen parkwachters hem later terugvonden, was hij overleden. Death Valley staat bekend om de extreme hitte. In dit geval was het er 47 graden. Dan de weersverwachting. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui en het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

Rob Favier met het lied Wanneer je de liefde hebt ontmoet. Goedemorgen en welkom bij weer een nieuwe uitzending van Gewijde Muziek op de zondagmorgen. Mijn naam is Joran van Ginkel en vandaag heb ik weer een mooie uitzending klaarstaan met allerlei mooie nummers waar we samen naar mogen luisteren. En natuurlijk ook een kerkdienst waar we straks naar gaan luisteren. Deze komt uit de Vrije Evangelische Gemeente in Scherpenzeel, waar, als het goed is, voor zal gaan dominee A. Verduin uit Veenendaal. Dat heb ik niet kunnen controleren. Maar ja, we gaan vanzelf zien of die informatie klopt. Die dienst begint dus om 10:00. En tot die tijd mogen we een mooi aantal andere nummers nog luisteren. En als eerste gaan we dan beginnen met het lied Breng dank aan de eeuwige, gezongen bij Nederland Zingt.

Dat was de Lofstem uit Ederveen met het lied Op U, mijn heiland, blijf ik hopen. We gaan nu door met het Urker gemengd koor Immanuel. Zij zingen het lied Heer, u bent mijn leven.

U hoort het christelijk gemeentekoor Oosterwolde met het lied Blijf bij mij Heer. We gaan nu luisteren naar het lied God en God alleen, gezongen door christelijk koor Jichtal Yahu.

was het christelijk Geenwijder mannenkoor Stereo met het lied Vaste Rots van Mijn Behoud. Gaan we nu luisteren naar het christelijk Betuws jongerenkoor en zij zingen het lied Machtig God, Sterke Rots.

U hoort het Veenendaals Christelijk Mannenkoor met Ere zij aan God de Vader. Het volgende lied waar we naar gaan luisteren is het lied Heer, ik kom tot u, gezongen door Gospelkoor Rejoice.

U hoorde de christelijke gemengde zangvereniging Hosanna met het lied Ik wil zingen van mijn heiland. Dan gaan we nu luisteren naar het christelijk mannenkoor Ede. Zij zingen het lied Hoe groot zijt gij?

hoort het christelijk interkerkelijk mannenkoor Fontanus met het lied Ik wil zingen van mijn heiland. Dan gaan we nog één nummer luisteren voordat we overschakelen naar de kerkdienst. We gaan luisteren naar jongerenkoor Priesterloord uit Nottegem met samenzang met het lied Hij is de koning van mijn hart.

Jongerenkorps Praise the Lord uit Nottig met Hij is de Koning van mijn hart. Dan gaan we nu overschakelen naar de Vrije Evangelische Gemeente Scherpenzeel. Waar als het goed is voor zal gaan dominee A. Verduin uit Veenendaal. Vanuit de studio wens ik u een gezegende dienst en tot na de dienst.

Goedemorgen broeders en zusters en gasten in ons midden. Hartelijk welkom. Ook een hartelijk welkom aan dominee Arie Verduin die ons deze morgen zal voorgaan. We willen ook welkom heten aan de broers en zusters die deze dienst nu of later meeluisteren via kerkomroep.nl. De collecte is onder het voorspel van het lied na de schriftlezing. De eerste is bestemd voor de gemeente en de tweede voor de Kama-zending. Volgende week zondag om 10:00 hopen we samen te komen in de dienst waarin broeder Wander Mulder uit Emmeloord hoopt voor te gaan. Pardon. Alle namen door elkaar. Hè? En voor deze dienst is er om 9:15 een gebedsbijeenkomst. En zondag 13 september willen we de startzondag houden. Dan willen we nog vragen voor voorbeden voor Vincent Stavleu en Matge. Ze zijn aan het revalideren, allebei een moeilijke weg te gaan. En we willen toch bidden voor de zegen, voor de behandelingen en medicijnen. We willen bidden voor Gods moed en kracht voor hen, beide en de families. Ook voor John van den Kamp, dat daar toch verbetering mag komen in zijn situatie. U wordt hartelijk uitgenodigd om na afloop van deze dienst een kopje koffie of thee te blijven drinken. Bij deze koffie is er iets te trakteren, begreep ik, van Siets en Tieneke. Nou, hartelijk dank. De bloemen, ja, die zijn er. Die gaan deze morgen naar Gijsje van den Kamp. Ja, ik kan zeggen, het wennen toch? Ja. Net verstopt. Oké. We willen de lofprijzing beginnen met het zingen van Psalm 107. Gods goedheid houdt ons staande, vers 1 en 4. Opwekking 386, lof zij de Heer, de Almachtige. En het intorslied, Johan de Heer, 349, vers 1. Och schonk gij mij hulp van uw geest. Dit laatste lied wil zover mogelijk staande zingen. Wij wensen u een gezegende dienst.

Ja, blijft u voor zover mogelijk nog een moment staan. Goed om vanmorgen bij jullie te gast te mogen zijn. Ik weet niet wat er in jullie omgaat, wat je de laatste dagen meegemaakt hebt. Ik moet zeggen, mijn hoofd zit nog behoorlijk vol. Gisteren hebben wij gevierd dat we 50 jaar getrouwd waren deze week. Dus ja, dat applaus geldt voor mijn vrouw dan. Maar, maar goed, dus het was voor ons een week met een gouden rand. En dan gaat er van alles door je hoofd. Maar ja, er zijn ook andere dingen gaande. Nogmaals, ik weet niet waar jij mee loopt. Maar we willen omschakelen. En we willen vanmorgen gaan luisteren naar het woord van God. We willen zijn stem horen. En zullen we dat ook doen met een stil gebed. En in je hart ook uitspreken. Heer, spreek tot mij vanmorgen. Zullen we stil zijn?

Onze hulp is van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat wat zijn hand begonnen is te doen. Gemeente, genade zij u en vrede van deze God en Vader en van zijn Zoon, Jezus Christus, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Ik zou zeggen voor zover mogelijk, blijf staan, want dat zingt beter. Ja, Bas. En we gaan met elkaar ook een gebed zingen. Welkom, Heilige Geest van God.

We willen ook met elkaar bidden en ik wil u daar graag in voorgaan. Zullen we bidden? Heer Jezus, we willen u danken dat we in alle vrijheid en rust vanmorgen bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat we kunnen zingen tot eer van u. Dat we ook zingend kunnen bidden. En we hebben het net ook uitgezongen. Welkom Heilige Geest, waai over ons. En dat is ook wat we willen herhalen en waartoe we u willen uitnodigen. Waai over ons met uw wind, met uw geest. En drijf ons en leid ons door uw Heilige Geest. In alles wat we doen, denken, spreken. Vader, dank u wel dat, zoals gezegd, wij hier in vrijheid mogen zijn. We beseffen dat op dit moment ook elders uw kinderen bij elkaar komen. Dan weten we dat er ook zijn die onder barre omstandigheden dat doen. En sommigen zelfs heel angstig. Omdat ze weten dat het gevaarlijk is om bij elkaar te komen als christenen. En we willen u in het bijzonder bidden, Vader, voor onze vervolgde broeders en zusters. En mensen die in angst leven, of het nou is in Noord-Korea of in het noorden van Nigeria. Of waar dan ook, Vader, u kent die situaties en we bidden om uw bescherming. We horen zoveel nare berichten, ook uit India, zoveel mensen die daar ook vanwege hun geloof uit dorpsgemeenschappen worden gestoten en allerlei nare dingen. En tegelijkertijd, Vader, dan horen we ook dat toch uw gemeente groeit tegen de verdrukking in. Dank u voor die bewijzen van uw Heilige Geest. En Vader, nogmaals, bid en zegen de mensen daar. Dan denken we ook aan de situatie in Oekraïne. Heren, ontferm u over uw gemeente daar en geef dat ook de gemeente tot een licht mogen zijn in donkere omstandigheden. Maar dat bidden we ook voor de gemeente in Rusland. Ook daar zijn uw kinderen. Vader, geef uw zegen daar. En heren, zo kunnen we de wereld rondgaan. Natuurlijk denken we aan Israël. We denken aan de volken eromheen. En heren, laat uw licht schijnen ook in die duistere gebieden. En we bidden ook voor ons eigen land, dat u sturing en leiding wilt geven. Met name ook aan degenen die boven ons gesteld zijn. Dat u ze wijsheid geeft in het besturen. Heren, dat bidden we ook, Heer, voor de gemeenten in Nederland. En we zijn gelukkig ook hier in Scherpenzeel niet de enige die bij elkaar komen nu. En ook in de plaatsen hier rondom. En Vader, we willen u zo bidden dat u op al die plaatsen waar uw woord open gaat, ook bij ons vanmorgen, dat u dan met uw Heilige Geest het zo wilt leiden dat we daaruit verstaan wat belangrijk is voor ons, wat u ons te zeggen hebt. Vader, we willen ook op dit moment bidden voor degenen die niet bij ons kunnen zijn. En om wat voor reden dan ook. Heren, wilt u ze ook een besef geven van uw aanwezigheid daar waar zij zijn. Heer, u kent ook degenen die op dit moment ook lichamelijke zwakte ervaren. We bidden voor Vincent, we bidden voor Mats, we bidden voor John van den Kamp. Heren, we willen u... u hoort die namen en u kent de personen. En u weet hoe hun omstandigheden zijn. Vader, geef dat ze uw aanwezigheid mogen ervaren. En dat bidden we ook voor onszelf. Leid ons in alles wat we vanmorgen doen. En dank u wel dat als we dat bidden, dat we dan ook mogen weten dat u een goede, een volmaakte, een genadige, rechtvaardige, heilige God bent. En we willen daarom veel van u verwachten. In Jezus' naam. Amen. We gaan een videootje zien. Het kindermoment. En zoals aangekondigd... klopt dat wat ik zeg? Ja, op zich klopt dat, geloof ik, hè? Kijk, oké, mooi.

Vader vragen om jullie een nieuwe helper te geven. De Heilige Geest. Die zal voor altijd bij jullie zijn. En door hem zullen jullie de waarheid kennen.

Zullen we hem nog een keertje draaien en dan allemaal de bewegingen meedoen? Ik geloof dat er weinig enthousiasme is. Oké, heel mooi. We gaan met elkaar lezen uit de Bijbel, uiteraard. En ik wil u meenemen naar twee stukjes uit het boek Handelingen. We vallen er een beetje middenin. Ik kan u echt aanraden om de hoofdstukken die ik ga noemen, om ze gewoon in één ruk door te lezen, om een totaalbeeld te krijgen. Maar we gaan ons nu even beperken. We gaan lezen uit Handelingen 16. En daar staat vanaf vers 6. En ik ga lezen vanaf vers 5. Dus Handelingen 16. Daar lezen we het volgende. De gemeenten werden bevestigd in het geloof en namen dagelijks in aantal toe. En nadat ze door Frygië en het land van Galatië gereisd hadden, wenden ze zich door de Heilige Geest verhinderd. Werden ze door de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En bij Mysië gekomen probeerden ze naar Bithynië te reizen. Maar de geest liet het hun niet toe. En nadat ze Mysië voorbij gereisd waren, kwamen ze in Troas. En Paulus kreeg 's nachts een gezicht. En er stond een Macedonische man die hem dringend vroeg: kom over naar Macedonië en help ons. En toen hij nu dit visioen gezien had, probeerden wij meteen naar Macedonië te reizen, omdat wij eruit opmaakten dat de Heere ons geroepen had om hen het evangelie te verkondigen. Dus hoofdstuk 16 en dan gaan we naar hoofdstuk 20. Naar hoofdstuk 20 en daar heb ik opgegeven vanaf vers 19. De fout ligt bij mij, maar ik wil iets eerder beginnen weer. Dus bij vers 17 wil ik beginnen. Maar hij stuurde iemand uit Mileten naar Efeze en liet de ouderlingen van de gemeente halen. En toen zij bij hem gekomen waren, zei hij tegen hen: u weet hoe ik van de eerste dag af dat ik in Azië aankwam, heel de tijd in uw midden geweest ben. En de Heere gediend heb met alle nederigheid en veel tranen. En onder verzoekingen die mij overkomen zijn door de aanslagen van de Joden. Hoe ik niets van wat nuttig was nagelaten heb u te verkondigen en te onderwijzen in het openbaar en in de huizen. En ik heb zowel tegen Joden als Grieken getuigd van de bekering tot God en het geloof in onze Heer Jezus Christus. En nu, zie, ik reis gebonden door de geest naar Jeruzalem. En ik weet niet wat mij daar zal tegenkomen. Behalve dan dat de Heilige Geest van stad tot stad getuigt dat mij boeien en verdrukkingen te wachten staan. Maar ik maak me nergens zorgen over. En ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mezelf, omdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, evenals de bediening die ik van de Heere Jezus ontvangen heb om te getuigen van het evangelie van Gods liefde. Tot zover de schriftlezing. We gaan nog met elkaar zingen: Leid mij Heer, o machtig heiland. En u krijgt dan ook de gelegenheid om uw gaven af te staan voor de aangegeven doelen.

Ik weet niet hoe het u vergaat. Wij hebben van de week dus mogen gedenken dat we 50 jaar getrouwd zijn. Dan ga je natuurlijk een beetje terugkijken. Dat hoort er allemaal bij. En ja, wat we wel met elkaar kunnen zeggen is dat we steeds door de jaren heen gewenst hebben dat ons leven geleid zou worden door de Heilige Geest. En ik kan me eigenlijk moeilijk voorstellen dat je christen bent en dat je niet zo af en toe dat gebed bidt. Ik denk dat u het allemaal wel herkent. Laat mijn leven toch geleid worden door uw Heilige Geest. En ja, ik weet ook weer niet dan wat je daar weer voor gedachten bij hebt. Want hoe is dat dan? Als je leven geleid wordt door de Heilige Geest, dan zou je natuurlijk dit kunnen denken. Ja, als mijn leven geleid wordt door de Heilige Geest, ja, dat moet geweldig zijn. Dat moet toch geweldig zijn dat je door de Heilige God, zijn geest, door je levensweg heen geleid wordt. Dat woordje geest, dat is best wel een interessant woord. We gaan het niet al te technisch maken, maar goed, in de grondtekst daar staat een woordje pneuma. In sommige woorden in het Nederlands komt dat terug. Nou, in ieder geval, wat interessant is, dat woordje, dat kun je op verschillende manieren vertalen. Je kunt dat vertalen met geest, zoals we dat nu doen. Maar het woord, exact hetzelfde woord, betekent ook wind. Zo kun je het ook vertalen. Hetzelfde woord kan ook adem betekenen. En we snappen allemaal dat die verschillende woorden, die hebben een beetje met elkaar te maken. Adem, wind, geest. Als iemand de geest gegeven heeft, dan is er geen adem meer. Het heeft allemaal met elkaar te maken. En zeker is het interessant om te kijken naar dat woordje geest en dan ook te beseffen dat het ook de wind kan betekenen. Je kent die uitspraak van de Heer Jezus wel, dat hij gezegd heeft, de wind waait waarheen hij wil. En zo is het ook met de geest. Ja, dat zegt onze Nederlandse vertaling. Dat is ook prima. Maar als je nou naar de grondtekst zou kijken, dan zie je datzelfde woordje terugkomt. De geest, of de wind waait waarheen hij wil, maar je zou kunnen vertalen, de geest waait waarheen hij wil. Nou goed, maar hier geeft hij het beeld van de wind. En dan zegt hij van, en zo is het ook met de geest. Maar dan zegt hij eigenlijk, het is precies hetzelfde woordje. Zozeer gaan die twee met elkaar samen. Geest en wind betekenen hetzelfde. En als wij dan spreken over een thema als gedreven door de geest. Mag ik eerst ik heb maar een paar plaatjes hoor, niet veel. Maar als we dan zeggen gedreven door de geest, dan zou je bijna kunnen zeggen, als je geleid wordt door de Heilige Geest, dan heb je de wind in de rug. Dan heb je de wind in de rug. Ja, of anders gezegd, dan gaat het je voor de wind. Toch? Als de geest jouw leven aanblaast, dan gaat het je voor de wind. Dan ben je natuurlijk altijd opgewekt. Hè? Dan ben je altijd vrolijk. Want ja, je leven wordt geleid en gestuurd door de Heilige Geest. En als dat zo is, heb je natuurlijk altijd goede cijfers. Hè? Ik bedoel, dan heb je nooit een onvoldoende, want de geest die leidt je. En als de geest je leidt, ja, dan sta je natuurlijk nooit rood. Want je bent verstandig en wijs, want je wordt geleid door de geest. En je bedrijf, ja, ook nooit rode cijfers. Want ja, de geest geeft je wijsheid. He, als je leven geleid wordt, gedreven wordt door de Heilige Geest, dan is iedere dag een wonderlijke zondag. En dan heb je nooit een miserabele maandag. Want je wordt gedragen door de geest. Nou, je kent het lied, dan zweef je op de wind en ga zomaar door. Toch? Paulus heeft het in die Bijbelgedeelte die we net gelezen hebben, of Lucas moet ik eigenlijk zeggen, die dat geschreven heeft, een paar keer over de Heilige Geest. Er zit veel geest in deze verse, zou je kunnen zeggen. En het is steeds de Heilige Geest die Paulus leidt. Heel mooi vind ik vers 22 uit hoofdstuk 20. Ik reis gedreven door de Geest. Je kunt het ook vertalen gebonden of geboeid door de Geest. Zo reis ik. Nou, Paulus die kan dus getuigen van een leven dat geleid wordt door de geest. Dus dat is een en al vrolijkheid, blijheid. En dan lees je wat hij te getuigen heeft. Wat hij daarover kan zeggen. En dan lees je in 20, 19 enzovoorts. Dat het gepaard ging met veel tranen. Letterlijk. En dat er veel verdriet was. En er wordt in diezelfde context wordt gesproken over beproevingen. En er wordt over samenzweringen, aanslagen van de Joden worden genoemd.
Als je tegenwoordig dat zinnetje alleen al gebruikt, aanslagen door de Joden, dan heb je gelijk polarisatie. En dan word je wellicht door de ene partij beschuldigd van antisemitisme, want je zegt van Joden dat die aanslagen doen, enzovoort. Laten we goed beseffen dat Paulus was zelf een Jood, hè? Paulus was zelf een Jood, maar hij spreekt hier in zijn tijd over dat soort aanslagen. Maar goed, in ieder geval, gedreven door de geest ontmoet hij allerlei problemen. En niet alleen dat. Hij is ook onzeker over wat hem te wachten staat. Dat staat er letterlijk. Ik weet niet wat mij te wachten staat. Ik weet het niet wat mijn toekomst gaat brengen. Nou, die man die wordt toch geleid door de geest. Ja, maar er is onzekerheid. Nou ja, tot op een bepaald punt. Want dan voegt hij eraan toe. Behalve dan, één ding weet hij wel zeker. Wat dan? Behalve dat de geest me verzekert dat gevangenschap en vervolging mijn deel zullen zijn. Oeps. Behalve, verder weet hij het niet zo goed, maar wel dat er vervolging, gevangenschap komt. Met andere woorden, ik geloof echt dat je kunt zeggen, wie geleid wordt door de Heilige Geest heeft de wind mee. Echt waar. Maar het kan regelmatig stormen. En er kan regelmatig fikse tegenwind zijn. En dat heeft Paulus wel ervaren. En dat wist hij ook. Hij wist vanaf het begin van zijn christen zijn dat er tegenwind zou zijn. Ja, je kent natuurlijk die geschiedenis. Ga ik even vanuit dat we allemaal die geschiedenis kennen van hoe deze man tot bekering kwam. Hoe die onderweg was om christen te volgen. En dan onderweg naar Damascus. Dan grijpt de Heere God, die grijpt in. En wat gebeurt er dan met deze jonge christen? Nou, dan is er een oudere, wijze christen. Die wordt op hem afgestuurd door de Heere God. En wat gaat dan die oudere, wijzere christen, Ananias heet die, wat gaat hij dan zeggen tegen deze man? Weet je welke opdracht de Heere God geeft aan Ananias? De Heere God die zegt tegen Ananias, zeg maar dat ik hem zal tonen, daar komt hij, hoeveel hij moet lijden omwille van mijn naam. Huh? Ik hoop dat je af en toe eens een jonge christen ontmoet. Iemand die net tot geloof is gekomen. En wat zeg je tegen een jonge christen? Die ga je bemoedigen. Denk ik dat we er een neiging zouden hebben. Ga je zeggen hoe het goed kan gaan enzovoort. Wat krijgt Paulus direct aan het begin, hè, te horen? Hij zal veel moeten lijden omwille van de naam. Zo. Ja. En weet je, soms dat denk ik wel eens wij hier in het Westen, in Nederland, wij weten daar zo verschrikkelijk weinig van. Dat eigenlijk bijna normaal is. Aan het begin van zijn leven hoort hij iets over het normale christenleven. Vroeger had je dat boekje van Watchman Nee, sommigen die kennen het nog wel. Het normale christelijke leven. Nou, je krijgt de indruk dat bij het normale christelijke leven daar past lijden. En weet je, u weet, ik heb regelmatig gereisd en er komt ook iets van terug zometeen. Heeft ook te maken met ons 50-jarig huwelijk. Dat we wat gereisd hebben en hier en daar wat meegemaakt hebben. Maar ik kan aan zoveel situaties denken. En ik moet nu toch even, omdat Oekraïne zo actueel is, moet even denken aan een moment. Dat was vorig jaar oktober. Toen zaten we aan tafel met een kleine groep mensen. Een man of 10. En er waren 3 mensen uit Oekraïne. En er waren ook 3 Russen. En we maakten een rondje. En ieder zei, vertelde iets over hoe het ging in zijn land en van de gemeente. Ja, toen de Oekraïners waren, we kregen wat we verwachten. Dat ze vertelden dat het heel erg moeilijk was. Dat er veel dreiging was. Zorg enzovoort. Ja. En toen sprak Sergej, de vertegenwoordiger van de Russische kerken. Ja, zei Sergej. Weet je, het valt voor ons eerlijk gezegd ook niet mee. In Rusland worden we als evangelische christenen gemarginaliseerd. Men wil ons niet in Rusland. En bovendien, als we dan buiten Rusland zijn, dan krijgen we te horen, jullie zijn degene die Oekraïne aangevallen hebben. Het geeft niet waar we zijn, maar wij zijn altijd slechterikken. Maar zij die, weet je, mijn eigen dochter is getrouwd met een Oekraïner. Mijn eigen dochter en mijn kleinkinderen wonen met mijn Oekraïnse schoonzoon in Kiev.

ze door de Heilige Geest werden verhinderd om Gods woord te verkondigen in Azië. En toen ze bij de grens van Mysië kwamen, wilden ze doorreizen naar Bithynië, maar dat stond de geest van Jezus hen niet toe. En daarom trokken ze door Mysië tot ze de kustplaats Troas bereikten. En daar riep die Macedonische land: kom man, kom naar ons. En toen begrepen ze dat God wilde dat ze daar het evangelie zouden verkondigen. Twee keer kom je in dit gedeelte de Heilige Geest tegen. En twee keer is het notabene de Heilige Geest die ze verhindert om ergens het woord van God uit te spreken, totdat uiteindelijk de Geest ze daar heeft waar hij ze hebben wil. Maar eerst stopt hij ze. En als je dit plaatje ziet, ja weet je, dit waren zendingsmensen. En ik dacht, dit zou je kunnen labelen als zigzagzending. Het is een beetje zigzagzending. Ze hadden ook gelijk rechtdoor kunnen reizen. Maar nee, God stond zich zag bewegingen toe. En zo kreeg hij ze waar hij ze hebben wilde, daar in Macedonië. Zich zag. En het was de geest die ze leidde, maar voor henzelf was het best wel lastig. Maar ze moesten gehoorzamen, al zichzaggend. En weet je, ik geloof dat de meesten van ons wel iets van dat gezicht zag herkennen in ons leven. En ik ga daarover iets delen vanuit ons leven. En ja, daar moesten wij weer aan terugdenken nu. Wij hebben 10 jaar in Afrika gewerkt, alweer lang geleden. En ja, wij voelden ons daar op onze plaats en waren dankbaar dat ze daar mochten dienen. Op een gegeven moment waren we op verlof en in Nederland bleken er allerlei obstakels te zijn om weer te kunnen terugreizen naar Congo. Het was in de tijd van Mobutu, het land heette toen Zaire, maar er waren allerlei obstakels, ook in ons eigen gezin. Het was ook financieel, was het niet meer, ja, leek het niet meer mogelijk voor ons om terug te gaan naar Congo. Een van de kinderen had een bepaald probleem waardoor het ingewikkeld werd. Dus wij waren aan het wennen tijdens ons verlof aan het idee dat we niet meer terug konden gaan naar Congo. Maar samen hebben we gebeden, gemeenten hebben voor ons gebeden en de obstakels werden weggenomen. En wat waren wij blij. Wat waren we dankbaar. Het kwam financieel goed. Met dat kind kwam het goed. Enzovoort. We kregen groen licht. En we mochten weer terugreizen naar Congo. Ja. En toen waren we in Congo. En de sfeer was anders. En binnen de kortste tijd gingen de soldaten muiten. En het gekke was, wij snapten nog ook waarom ze gingen muiten. Want ja, hier had je militairen met een geweer in de hand. En ze kregen niet betaald. Ze waren al maandenlang waren deze mannen niet betaald. Maar ze moesten wel zorgen voor hun gezin. En wat doe je dan als je geweer in handen hebt? Ja, dat is helemaal fout, tuurlijk. Maar ze gingen plunderen. En de winkels waren natuurlijk het eerste waar ze van alles vandaan hadden. En toen gingen ze de huizen in. En het was totaal fout, maar begrijpelijk. En er ontstond een situatie waarin, nou ja, die soldaten natuurlijk, er werd flink gedronken. En het werd gevaarlijker en gevaarlijker. En ik kan je wel vertellen, ik wil niet stoerder doen dan ik ben. We waren doodsbang. En we hadden 5 kinderen. En het was een hele akelige situatie. Oudste 12, jongste 2. En toen op een gegeven moment, toen kwamen militairen vanuit Europa. En die hebben ons begeleid. En we moesten de rivier over. We moesten weg uit het land waar we naartoe waren gegaan. En ja, hier rechts zie je 2 plaatjes. Nogmaals, dat is al lang geleden. Maar je ziet daar die kolonnen. De achterste wagen kun je nog net zien. Dat zijn militairen. En zo trokken we door. Want er was echt een mierenspoor van mensen die achter de militairen aangingen. En pakten wat ze pakken konden. En we werden zo begeleid naar de oever van de rivier. En dat is de Congo-rivier die je daar ziet. En aan de overkant is Brazzaville. De hoofdstad van het buurland. En als je goed kijkt, mijn vrouw die zit daar. En een paar van onze kinderen die staan daar ook. En alleen maar wat we dragen konden, dat was het enige wat we mee konden nemen. En zo waren wij 6 weken nadat we naar Congo waren teruggereisd, terug in Nederland. En ik moet je zeggen, wij snapten er helemaal niks meer van. Nee, we snapten het helemaal niet meer. Want in die tijd dat we op verlof waren in Nederland, begonnen wij te wennen aan het idee, we kunnen waarschijnlijk niet meer teruggaan naar Congo. En toen werden de obstakels weggenomen en dat hebben we ervaren als het werk van de Heilige Geest. En toen waren we terug. En 6 weken later, berooid, kwamen we terug als vluchtelingen

Nederland, we snapten er niets van. Dit had God toch wel een beetje anders kunnen regelen. Sorry, maar ja, dat dacht ik wel, ja. Als u nou gewoon toegestaan had wat we in Nederland gebleven waren, als u nou die gebeden niet verhoord had van laat ze teruggaan, dat had een heleboel geld gescheeld. En een heleboel sores en druk en angst. En toen wij terugkwamen in Nederland, kinderen in de huizen bij verschillende mensen, want ja, we hadden ook geen huis. We belden aan bij de gemeente en die zeiden, ja, jullie zijn geen vluchtelingen. Ja, jullie hebben familie hier. Een rare situatie. En toen kwam ik in een christelijke boekhandel en daar lag het boekje, misschien kent u het, een boekje met de titel Teleurgesteld in God. Nou, dat was ik. Ik was zo teleurgesteld in God. Ik snapte er helemaal niks van. Wat een zigzag gebeuren. Ik moet er wel bij zeggen dat later dan heb ik wel weer terug moeten denken aan de geschiedenis van zending in dat land. Er wordt gezegd dat na de eerste 25 jaar dat Kama in dat land werkte, en dat begon in 1884, na de eerste 25 jaar waren er meer graven van zendingswerkers dan bekeerlingen. Wat hebben die mensen gedacht? Ik was teleurgesteld in God. Wat zullen die gezinnen en mensen hebben gedacht? Teleurgesteld in God. Vorig jaar, oktober, er gebeurde iets bijzonders, vele jaren later. Jans en ik, mijn vrouw en ik, werden uitgenodigd voor bijzonder feest, 50-jarig bestaan van internationale verband van Kama. Nou, feit is, we werden uitgenodigd om dat mee te vieren in Congo. En zo waren we weer terug in Kinshasa. En toen, ja, dit is een deel van dat feest. Wat je hier ziet, dat is een groot kerkgebouw. Er waren zo'n 6000 mensen bij elkaar. En die 6000 mensen die representeren daar de Kama-kerken over dat hele gebied. En er zijn zo'n 1,5 miljoen mensen lid van de Kama-gemeente daar. En er zijn ook nog vele andere evangelische kerken in dat gebied. God heeft op een machtige manier daar gewerkt. Wij snapten niet hoe de geest ons precies leidde. Maar we zagen wel dat Gods geest was doorgegaan. En een mooie ontmoeting, ja, dat was toch met deze mensen. Je snapt het, rechts is mijn vrouw. En daartussen, daar staan Mata en Kwangu. Mata met zijn vrouw Kwangu. Die hadden wij als student. Toen twintigers, nu zestigers, zelf leiders daar in de gemeenten. En God doet daar een geweldig werk. Door mensen heen die onder barre omstandigheden leven. Ja, wat moet je nou na dat alles concluderen? Nou, hij mag uit overigens de PowerPoint. Ik denk dat er nu al één conclusie is die je kunt trekken. En dat is deze. Het feit dat je moeite en zorg hebt, betekent niet dat de Heilige Geest niet bij je is. Het feit dat je tegenslag hebt, betekent niet dat Gods Geest niet aan het werk is. Want dat blijkt heel duidelijk in dit hele zigzag gebeuren bij ons. Maar goed, laten we teruggaan naar Gods woord, bij Paulus enzovoort. Het zigzag gebeuren gebeurde onder de leiding van de Heilige Geest. Het normale christelijke leven. En dan gaat God toch vrucht geven. We zien het in Congo, dat is nu een zendende kerk. En we zien het ja, op allerlei fronten. Ja, tijdens die maand hebben we veel gereisd. Dat doen we niet zoveel meer tegenwoordig. Maar die maand vorig jaar wel. En we hebben prachtige dingen gezien. We waren bij Annette in Irak. Vlak bij de grens met Iran. Annette werkt daar al vele jaren. Heel trouw. Maar wat een tegenslagen. En vele vluchtelingen. En er is te weinig geld. Maar tegelijkertijd zagen we hoe God daar zegent, daar in het oosten van Irak. Hoe we een moslim hoorden zeggen,
ik begin toch te geloven in de God van jullie christenen, want ik zie jullie leven. Ik bedoelde niet ons, maar Annette en haar team. Gods geest is daar aan het werk. En ik zou een heleboel andere situaties kunnen noemen, maar goed, daar zullen we de tijd maar niet voor nemen. Maar er was veel moeite, zorg enzovoorts. En tegelijkertijd zagen we dat God volop aan het werk is. Nou heb ik het over, nou ja, zendingswerk en over landen en weet ik het allemaal niet. Maar natuurlijk, dat zich zag gebeuren, dat kan ook in het klein gebeuren. Dat kan ook in je eigen leven gebeuren. En misschien heb je er op dit moment wel mee te maken. Misschien loop je tegen dingen aan op je werk, dat het gewoon niet lekker loopt. Dat het lastig is. Misschien op school heb je met lastige docenten of weet ik het wat te maken. Dat kan in je huwelijk. Nou, 50 jaar getrouwd, ja. Jullie applaudisseerden. Leuk, ja. En we snappen allemaal, het is niet altijd roze geur en maneschijn. Nou, bij jullie misschien wel. Bij ons niet altijd. Nou ja, de gekheid natuurlijk. Maar we weten ervan. Het kan soms behoorlijk lastig zijn. Maar niet alleen dat. Het kan ook zijn dat je met ziekte geconfronteerd wordt. En wat is onze neiging? Als dat zo zigzaggend gaat en tegenslagen zijn, dan heb je toch de neiging om te denken, ik kap ermee. Ik stop ermee. Ik stop ermee. Maar als je dat doet, dan zou je de vijand de overwinning geven. Nou, hoe ging Paulus nou om met tegenwind? Hoe ging Paulus om met tegenwind? En wat kunnen wij daarvan leren persoonlijk en in de gemeente? En weet je, ik noem even wat. Wat mij opvalt is dat Paulus een heel sterk bewustzijn heeft, een hele sterke overtuiging heeft van het feit dat Gods geest hem leidt. Daar vertrouwt hij volledig op. Of het nou moeilijk is of makkelijk, hij weet, Gods geest heeft de controle. Hij leidt. En ik vind het prachtig uitgedrukt in 20 vers 22. Waar staat, ik reis. En daar zijn de vertalingen een beetje verschillend. De ene zegt, ik reis gedreven door de geest. Dat is mooi. Maar letterlijker staat er, ik reis geboeid door de geest. Geboeid door de geest. Ja. En dat vind ik een mooie vertaling. Weet je, Paulus wist wat hij allemaal kon verwachten. Niet alleen omdat Ananias hem dat verteld had, maar hij wist het eigenlijk daarvoor al. Want wat was hij ook alweer voordat hij tot bekering kwam? Een christenvervolger. Ja, hij stond er zelf bij toen Stefanus werd gestenigd. Hij was zelf een christenvervolger. Dus hij wist wat christenen te wachten kon staan. Hij had er zelf aan meegedaan. Paulus wist vanaf het begin Jezus erkennen als Heer. Dat betekent totale overgave aan hem. Dan laat je als het ware je handen boeien door de Heere God. Dan laat je je boeien door de Heilige Geest en geef je hem de leiding. En natuurlijk komt dan de vraag naar ons toe, wie of wat leidt of wie of wat boeit jou? Wie of wat heeft mij geboeid? En zeg dan niet te snel van, nou, dat maak ik zelf wel uit. Dat maak ik zelf wel uit, door wie ik mij laat boeien. Want, laten we maar eerlijk zijn. We worden allemaal heel sterk beïnvloed door allerlei dingen die ons denken leiden. Of dat nou de reclame is, de media in het algemeen, het nest waar je uitkomt, je sociaal-culturele netwerk. Het zijn allemaal dingen, je scholing, dat leidt je allemaal in een bepaalde richting. En dan zegt Paulus, u kent dat in Efeze 6, we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de heersers en de machthebbers van de duisternis. We hebben de strijd tegen kwade geesten. En die zijn actief rondom ons. Dus wees niet onnozel. Denk niet te snel van, ja, ik bepaal zelf wel. Ja, maar we staan allemaal, we leven allemaal onder invloed. We leven allemaal onder invloed. Ja, nog een tijd geleden, Bob Dylan, die heeft een christelijke periode gehad, in ieder geval dat hij christelijke liedjes schreef. En een van die liedjes, daar zong hij in, you have to serve somebody. It may be the devil, it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Je moet iemand dienen. Of het nou de Heer is, of de duivel.
Maar je dient of de een of de ander. Je bent deel van de oplossing of deel van het probleem. En wees niet zo onnozel om te denken dat je het zelf al in de hand hebt. En de vraag is dan, door wie laat je je boeien? Wie geef je de leiding? En weet je, Paulus die was op een zendingstrip. En in zekere zin kun je voor het leven van een christen zeggen dat het hele leven een zendingstrip is. En het gemeenteleven is een zendingsreis. En het hele leven is een zendingsreis. Gedreven door de geest? Is dat hoe je door het leven gaat? Of is het je behoefte aan rust, aan traditie, veiligheid, zekerheid, risicomijden enzovoort? Wie of wat heeft het stuur in handen van je leven? Nou weet je, stormen komen. Onvermijdelijk. En de verleiding opnieuw is om als er storm is, om het bijltje erbij neer te gooien. Maar nogmaals, dan geef je als het ware het stuur in handen van de vijand. Ja. En Paulus? Wat is Paulus' advies en wat is Paulus' houding bij de tegenwind? En ik denk dat je het zo kunt samenvatten. Paulus zegt, focus niet in de eerste plaats op je eigen belang. Focus niet in de eerste plaats op je eigen sores. En ook niet op de problemen die op je afkomen. Maar besef. Besef dat je een prachtige, eervolle opdracht hebt van de Heere God zelf. En dat is zijn conclusie in 2024. En daar gaan we mee afronden. In 2024. En laat dat eens tot je doordringen. Deze man, die zoveel tegenslag had, maar wist, ik word gedreven door de geest, die zegt in 2024, ik hecht geen enkele waarde, zo staat het er letterlijk, ik hecht geen enkele waarde aan het behoud van mijn leven. Als ik mijn levenstaak, mijn bediening maar kan voltooien. Namelijk, de opdracht uitvoeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb. Getuigen van het evangelie van Gods genade. Nou, dit moet je lezen, herlezen, nog een keertje lezen. Dus ik hoop dat je dat vanmiddag nog eens gaat doen. 2024, kunnen wij dat nazeggen? Ik hecht geen enkele waarde aan het behoud van mijn leven. Daar gaat het niet om. Als ik mijn leven staak maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die de Heer Jezus mij gegeven heeft. En wat is dat voor een opdracht? Nou, dat is een geweldige opdracht. Namelijk om te getuigen van het evangelie van Gods genade. En die overstijgt alles wat je ontmoet tijdens je zendingsreis. Dat is een reis die gaat tot in de eeuwigheid. De genadige God geef dat aan je mee. En weet je, of het nou zigzaggend gaat in je leven, in je carrière, storm, ziekte, in je huwelijk, ga je weg met God. En leer van Paulus dat diepe besef. Het loopt hem niet uit de hand. Nee. En ik laat mij boeien door de geest. En dan zul je merken, mag je een getuige zijn. En tot zegen zijn. Amen. We gaan met elkaar zingen. Heer, wijs mij de weg.

Zullen we nog samen bidden? Vader, dank u wel voor uw woord. Dank u wel ook voor het realisme van uw woord. De herkenning die we hebben. Vader, dank u wel vooral ook, Heer, dat we mooie voorbeelden mogen zien. Zoals dat van Paulus. Maar nog meer zien we dat in uw eigen Zoon. En Heer Jezus, we willen u op dit moment aanbidden. Omdat u inderdaad heel die weg van ons gegaan bent. En u bent dieper gegaan dan ook maar een van ons het zich kan voorstellen. U bent veel dieper gegaan. U bent aan een kruis gestorven voor ons. U bent de dood ingegaan. U hebt de vijand, het monster als het ware, in de bek gekeken. U hebt het afschuwelijkste meegemaakt. Maar dat alles omdat u onze weg ging. En Heer, help ons om vanuit dat perspectief ook te leven. En te beseffen dat u precies weet wat het is om te lijden. En Heer, dat is in het groot zo en dat is ook in het klein zo. En u weet precies wat er op onze weg komt, ook in deze komende week. En Vader, we willen zo bidden. Dat u ons dan op dit moment, zoals we hier nu samen zijn. Dat u ons wilt boeien. Dat u ons als het ware in de boeien slaat. En we willen de hele leiding aan u overdragen en vragen, leid ons door de komende week. En als we dat bidden, dan beseffen we ook wel dat dat niet betekent dat het per se makkelijk zal zijn. Dat die vijanden van de duisternis er zijn, dat beseffen we allemaal. Maar als we ons laten boeien door u, dan weten we dat we een eeuwigheid met u zullen mogen hebben. En dat we mogen getuigen van uw genade, van uw onvoorstelbaar grote genade. En Heer, wil ons zo door deze week leiden als gemeente. Wil ons zo leiden, ieder individueel in onze omstandigheden. We bidden u dat. In Jezus' naam. Amen. Amen. We gaan nog zingen. Even kijken, staand op de belofte van mijn Heer aan God. Dus opwekking 216. En we zingen het eerste en het tweede couplet. Dan bidden we om de zegen. En dan ronden we af met 3 en 4. Ja, staand te zingen is altijd makkelijker. Mag ik u voorstellen om al gelijk maar bij het eerste couplet te gaan staan. En dan zingen we eerst de eerste twee.

En dan mogen we de zegen van de Heere God ontvangen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de krachtige en troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest zijn met jullie tot de dag dat Jezus weerkomt. Amen.

Sela met Jezus liefde voor mij. Welkom terug weer in de studio na een dienst vanuit de Vrije Evangelische Gemeente Scherpenzeel, waarvoor ging dominee Averduin uit Veenendaal. We hebben nu nog een kleine 40 minuten te gaan om te vullen met mooie verschillende nummers waar u juist de eerste al van hebt gehoord. En we gaan de rest van het programma natuurlijk ook vullen met zulke mooie nummers. Te beginnen met Martijn Buwalda met zijn lied Wacht maar af.

0: Dit is Stilok, het kerkelijke geluid uit de regio.
1: Dat was niet helemaal de bedoeling dat die jingle er doorheen kwam. Dat deed de computer zelf. Maar perfecte timing op het einde van het nummer, gelukkig. U hoorde Christian Verwoerd met Gods werken. We gaan de boodschap van dit nummer door in het volgende nummer van Marcel en Lydia Ziemer. Ze zingen De Hemel Vertelt.

Schrijvers voor Gerechtigheid met een lied, De Zevende Dag. We gaan nu luisteren naar Lars Gerven samen met Reijer met het lied Regen op ons.

Eline met het nummer Ik zal van me houden. We gaan nu door met Trinity samen met Michael Gabriel met het liedje van Verlangen.

Mensenkinderen met het lied Het Allerbeste. Het volgende lied waar we naar gaan luisteren is een lied van Martin Brand. En we gaan luisteren naar het lied Hetzelfde Liedje.

0: van God.
1: Dat de zon opkomt, dat het morgen wordt, dat je hier nog bent, een bewijs van God. Martijn Bewalde met zijn lied Bijna Zeker. En we zijn wel weer aan het eind gekomen van het programma voor deze avond. Ochtend. Vanmiddag is er weer een programma met een kerkdienst om 5:00. En ik hoor u te vertellen welke kerk dit is en welke dominee ervoor gaat. Maar ik heb er niet aan gedacht dat ik dan mijn laptop aan het moet houden. Dus helaas kan ik ze dat niet vertellen. Maar er is een uitzending in ieder geval. Dus daar kunt u nog naar luisteren. Er is vanavond ook een uitzending van This is Living, een herhaling van dinsdag. Die begint om 7:00. En ja, een hele gezegende week toewensen. En tot een volgende uitzending.

0: Amerikaanse stad Reno woedt een grote natuurbrand. Het vuur heeft al ruim 4000 hectare in de as gelegd. De gouverneur van de staat Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen voor het gebied ten noorden van Reno. Volgens de brandweer breidt het vuur zich snel uit vanwege de harde wind. Brandweerlieden proberen woonwijken te beschermen in woningen.
1: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 12 uur.
0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode pelsrob blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat er vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. In de Amerikaanse staat Nevada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand bij Reno. Het vuur is sinds gisteravond 4 keer zo groot geworden. Brandweerlieden proberen de woonwijken in het noorden van Reno te beschermen. Zeker 3000 mensen moesten hun huis uit. Zandvoort maakt zich op voor de Nederlandse Grand Prix die over 2 uur begint. De pole position is voor Lando Norris. Achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes. Hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. En het weer, stapelwolken, afgewisseld met zon. In het noorden nog een bui, in de rest van het land droog. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Morgen begint zonnig, later wolken en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

tweede klas, HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood en onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten, voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn

0: van 1 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Zandvoort maakt zich op voor de Nederlandse Grand Prix die om 3 uur begint. De pole position is voor Lando Norris en achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes, hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor de 2 omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste toen op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in het verdachte voertuig waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de Engelse politie die auto achterna zat. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van zijn 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet natuurlijk overlijden. En het weer, stapelwolken en zon, in het noorden nog een bui. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Golden Years is een nummer van David Bowie. De eerste single van zijn album Station to Station uit 1976. En in dat jaar zag ik hem in het popprogramma Top Op. In een opname van een Amerikaanse soulshow staat tussen de dansers een wat vreemdogende man. Hij draagt een blauw pak, is broodmager en de gelaatstrekken bleek. Het haar lichtrood met een liedje dat nogal bescheiden wordt gezongen, maar dat heerlijk swingt. Volgens Bowie zelf heeft hij het nummer aangeboden aan Elvis Presley, maar die had het aanbod afgeslagen. Hij had het toen moeilijk in zijn persoonlijke leven. Zijn huwelijk met vrouw Angie was op de klippen gelopen en hij was ook verwikkeld in een juridische procedure. Een enorme cocaïnegewoonte gekoppeld aan weinig slaap en een mager dieet liet hem vermagerd kijken. Bowie zou later in interview zelfs beweren dat hij zich nauwelijks herinnerde dat hij het album had gemaakt. Golden Years moedigt een positieve kijk aan op een manier alsof je naar een half leeg glas kijkt. Laat me niet horen dat het leven je nergens heen brengt. En daarmee zijn we terechtgekomen in de link van deze week. All Those Years Ago zong George Harrison vorige week in de link die over odes ging bij collega Pieter. En daar haak ik graag op aan door het onderwerp jaren dit uur van wat kanten te belichten. En de keuze daarin is reuze. Van de gouden jaren van David Bowie neem ik je graag mee naar het mooie, vaak zonnige Italië. Claudio Baglione bezingt zijn mooiste jaren poëtisch in Gli anni più belli. Wij die droomden van de dagen van morgen. Wij met laguneogen, wij, dieven van geluk, wij, dwalende ridders van de maan. Wij die de wereld eigen wilden maken en winnen of diep gaan. Dat we de hemel vroegen om ons terug te geven. Onze mooiste jaren.

Oh, wat een heerlijk Italiaans nummer. Ik kom gewoon in vakantiestemming. Het vrolijke openingsnummer uit de musical Foxtrot gaat bijna een eeuw terug in de geschiedenis. Maar lijkt nog steeds ernstig actueel.

Weet u nog van toen die dertiger jaren? Mensen wat de gastenboek toen de afro met zijn kookpraatje kwam. Was dat niet Riemastenbroek, die vlucht naar Indië van Johan de Heer? Ach kom, met kerstmis, zeg weet u dat nou echt niet meer? Weet u nog die moord op Jean-Louis Beenhof? Was dat niet verschrikkelijk en de

0: Ja, twee liedjes over de 30e jaren achter elkaar. De titelsong De 30e jaren uit de musical Foxtrot van Annie M.G. Schmid en Harry Bannink. Die gaat over het contrast tussen de zorgeloze glitter en glamour van het uitgaansleven in de jaren 30 en de naderende donkere realiteit. Het beschrijft de sfeer van die tijd in al zijn facetten over escapisme en vertier, maar ook de donkere onderstroom. Het verkeren in de feestvreugde terwijl de wereld op een vulkaan danst. Met opkomend fascisme, een economische crisis, armoede en een dreigende wereldoorlog op de achtergrond. Daarna hoorde je Frans Halsema met zijn liedje over de 30e jaren, geschreven door Michel van der Plas. En dat had duidelijk een wat lichter karakter. Van de jaren 30 gaan we naar de jaren 60 met een tekst van Jan Boerstoel en muziek van Martin van Dijk. Adele Bloemendaal kijkt hier met een mengeling van weemoed en nuchterheid terug op de culturele en sociale veranderingen van de roerige jaren 60.
1: Jaren 60 en de dingen die je deed en die je later ging omdat ze niet meer.

Het intro van de iconische cover van de Beatles hit With a Little Help From My Friends, gezongen door Joe Cocker, werd gebruikt voor een televisieserie uit de jaren 88-93, waar ik met veel plezier naar heb gekeken. Ik heb het over The Wonder Years, waarin we de tiener Kevin Arnold volgen, die opgroeit in een Amerikaanse buitenwijk met zijn beste vriend Paul Pfeiffer en buurmeisje en grote liefde Winnie Cooper. Met een voice-over beschouwde de volwassen Kevin Arnold met veel humor en wijsheid de gebeurtenissen. De serie won terecht vele prijzen door deze originele aanpak. En dit lied van Joe Cocker brengt me terug naar die jaren 80.

0: Je luistert naar Link met vandaag als thema jaren.
1: Jouw moves zijn echt zo goed.
0: En we blijven nog even in de jaren 80 met Claudia de Breij, die in de verse versie van Beste Zangers dit lied zong. Over hoe

0: kofferbak.
1: Tender Years is een van de grootste klassiekers van de Amerikaanse countryzanger George Jones uit 1961. Het nummer is een emotionele ballad en de zanger zingt tegen een jong meisje dat verliefd is op een andere jongen. Hij weet dat die liefde niet zal duren omdat ze nog zo jong is. En hij belooft op haar te wachten totdat ze ouder is en klaar voor een echte, oprechte liefde. De bekendste tekstregels uit het refrein zijn: "So if I can't be your first love, I'll wait and be your last. And I'll wait till you're through living in your tender years." 2 jaar later bracht de Franse zanger Johnny Hallyday zijn coverversie uit in het Frans. En dan heet het Tes tendres années. En in de tijd dat dit liedje uitkwam had Johnny Hallyday net een relatie gekregen met de bekende Franse zangeres Sylvie Vartan. Zij zong het nummer later ook zelf, waardoor het echt een symbool werd voor hun legendarisch liefdesverhaal. Het nummer groeide uit tot een van de grootste klassiekers uit de vroege jaren van de Franse pop- en rockmuziek. En tekstschrijver en platenproducent Gerrit den Braber die hoorde dit nummer van Johnny Hallyday en die bewerkte dat naar Spiegelbeeld. Dat door de toen 18 jaar oude Willeke Alberti op de plaat werd gezet. Alleen daar veranderde de strekking van het liedje en kreeg het de betekenis over ouder worden, weemoed en het besef dat de tijd heel snel voorbij gaat. En de ik-figuur kijkt in de spiegel en vraagt zich af of ze echt al zo oud is geworden. Ze denkt met verlangen terug aan haar jeugd, zoals de tijd dat ze nog in de schoolbanken zat. Het nummer beschrijft het gevoel van schrik bij het zien van de eerste tekenen van veroudering. En het verlangen om de tijd en de jaren even terug te draaien.
0: De kofferbak.

0: Je luistert naar Link en het thema van vandaag is jaren. En daar sta ik nu heel bewust stil bij een artiest die ik al een tijdje volg en bewonder sinds ik hem in de jaren 90 een keer zag optreden in De Wereld Draait Door. Ik heb het over Thomas Azier. Hij is een Nederlands componist, producer en performer die de grenzen van popmuziek verkent met invloeden uit elektronische muziek, klassieke compositie en experimentele kunst. En met 6 albums op zijn naam ontwikkelde hij een eigen muzikale signatuur waarin melodie, melancholie en vernieuwing samenkomen. En dit jaar bracht hij Year in a Spiral uit, een lied over verdriet, over rouw. Want de partner van Azier, met wie hij een zoon heeft, is ernstig ziek. Ze heeft lymfeklierkanker. En woorden vinden lukt in die periode nog niet. Terwijl Ellen vecht tegen de ziekte, schrijft Azier een instrumentale schetsen steeds weer rond diezelfde 4 akkoorden die hij als helend ervaart. En uit dat doosje groeit uiteindelijk het nummer Year in a Spiral. Het liedje drijft helemaal op die 4 akkoorden die als een cirkel steeds opnieuw beginnen, maar dan op 2/3 van het liedje gebeurt er iets wonderlijks. Een kerkorgel en strijkers nemen het over. En dat voelt bijna alsof het meer alleen van mij is. Waar het liedje daarvoor in een gesloten cirkel lijkt rond te draaien, zegt Azier, alsof het even niet voor hem is als een overgave, dan word je eigenlijk een soort van meegenomen door iets wat groter is dan jij. En in die muzikale uitbarsting vallen voor hem ineens allerlei verbanden samen. De lange nachten thuis, de mensen die hij leert kennen in het ziekenhuis, de verpleegkundigen, de ouders op de crèche die even naar hem luisteren wanneer hij zijn zoon brengt. Een bijzonder nummer met grote betekenis. Year in a Spiral.
1: Amen.

even de filmprojector aanzetten. Ja, hij loopt. We gaan op reis. Van kind naar middelbare leeftijd. En bij iedere refrein gaat het verhaal een paar jaar verder in de tijd, totdat de 60 wordt bereikt. Lucas Graham vertelt over zijn eigen leven als kind, maar ook hoe hij de toekomst ziet. Hij vertelt hoe hij een opstandige tiener was en hoe hij de wereld rondreist met zijn band wanneer hij 30 jaar is. Wanneer hij de 60 bereikt, vraagt hij zich af of hij een man wordt die alleen maar negatief denkt en of hij dat er veel kinderen zal hebben die hem vaak zullen bezoeken. En in het laatste refrein is Lucas Graham weer 7 jaar oud. 7 years old.

0: We got a good thing going. Een heel recent nummer. Herken je misschien nog die stem van het Songfestival? Dat kwam uit een of ander Scandinavisch land. Duur Vrijer heette die. Met 10 years. Je luistert nog steeds naar Link. En het onderwerp vandaag is jaren. En aan het begin van de uitzending hoorde je Claudio Baglione. Die bezong aan het begin dus van het uur zijn mooiste jaren. En Joe Dassin bezingt als een van het laatste nummer in dit uurtje de mooiste jaren uit zijn leven. Ik droomde al heel lang over mijn eerste gitaar. Mijn ouders waren het daar niet mee eens. Ik was gek op Becot, Brassens en Aznavour. En toen ontdekte ik de Engelse bands op tv. Jij, die me de beste jaren gaf van mijn leven. Mijn grootste verwachtingen, mijn grootste spijt ook. Wat hield ik van jou, van mijn muziek? Mijn eerste grote liefde.
1: Moi, j'avais rêvé longtemps de ma première guitare, tu sais. J'étais fou, j'avais 15 ans, je n'osais pas y croire. Mes parents n'étaient pas d'accord, ils connaissaient par cœur mes trois chansons sur deux accords. Moi, j'attendais mon heure. J'étais dingue de Becot, Brassens et Aznavour. Je m'endormais sur ma radio, je faisais des concours. Puis j'ai découvert les groupes anglais, je guettais à la télé leurs gestes que je refaisais le soir dans mon grenier.

Hey, ken je deze melodie? Komt die je misschien bekend voor? Kevin Johnson die maakte een bewerking van dit nummer met de titel Rock and Roll, I Gave You the Best Years of My Life. En de Cats uit Volendam namen dit weer over in hun cover. Dat was een grote hit in de jaren 70. En we gaan voor de laatste plaats gaan we naar Arnhem. Daar kwam een wereldberoemde band in de jaren 70. Arnie Treffers was Long Tall Ernie en de Shakers. En Jan Rietman die zat achter de toetsen. Tot het nieuws worden de gouden jaren van de rock and roll herdacht. In dit nummer The Golden Years of Rock and Roll.

0: van 2 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Venlo is erachter wie de dode vrouw is die gistermiddag werd gevonden langs de Maas. Haar identiteit wordt nog niet bekendgemaakt. Eerst probeert de politie in contact te komen met de nabestaanden. De vrouw overleed onder verdachte omstandigheden. Politieonderzoek in Venlo is inmiddels uitgebreid. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland komen mensen bloemen brengen voor 2 omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in de verdachte auto waren is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de politie de auto achterna zat. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. Ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. En het weer, zon en wolken, in het noorden enkele buien en een graad of 20. Morgen zon, bijna overal droog en ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Mijn Dozijn. Elke week laat iemand zijn of haar 12 favoriete platen horen. Dit is Mijn Dozijn met Lucette Lantinga.
1: Allemaal, welkom bij het programma Mijn Dozijn, waarin ook vandaag onze studiogast met een hele bijzondere lijst die zo ten gehoor gaat laten brengen. Onze gast vandaag is Mira van der Jacht, geboren in Spakenburg in 1968, waar zij 3 jaar na de lagere school ging. Vervolgens was ze 9 en verhuisde het gezin naar Ede, waar ze ook nog 3 jaar de lagere school heeft gedaan. Daarna heeft ze op het Streekliceum gezeten. Vervolgens is ze naar Utrecht gegaan, heeft daar 1 jaar theaterschappen gestudeerd, maar dat vond ze te theoretisch. Naar eigen zeggen is het echt een doener. Zo belandde ze op het conservatorium in Enschede, waar ze muziektherapie heeft gedaan en dat 6,5 jaar heeft bestudeerd. Verscheidene vakken, 2 vakopleidingen heeft zij gedaan. Ze werkte als docent muziek in speciaal onderwijs. Dat doet ze nog steeds, maar 1 dag per week. Vervolgens is ze met koren aan de gang gegaan en is zelf gaan dirigeren. En dat beviel haar zo goed dat ze de 3e conservatoriumdiploma er doorheen heeft geknald, waar ze in deeltijd ook 6 jaar over heeft gedaan. En haar vak dus nu is steeds meer dirigeren met koren, 1 dag onderwijs. En daar horen we straks veel meer over. Ze heeft al 25 jaar een relatie met, zegt zij, de leukste man van de wereld. Nou, dat is mooi. Hobby's, een paard en muziek uiteraard. En wat zijn de raakvlakken? Daar gaan we straks ook iets meer over horen. Maar we beginnen met de lijst. Mira start met Samuel Barber, Adiago for Strings.

0: prachtige klanken om mee te beginnen van Samuel Barber. En ik zei het net niet goed, het is Adagio.
1: Adagio.
0: Adagio.
1: Ja.
0: Voor strings.
1: Ja.
0: Welkom hier in de studio.
1: Dankjewel.
0: Leuk dat je er bent. Nou, prachtig openingsnummer. Wat, ja. Wat maakt dat je dit nummer hebt gekozen als opening?
1: Ik hou heel erg van melancholische muziek. Dat is dit natuurlijk wel.
0: Best wel.
1: En is bijvoorbeeld gedraaid bij het binnendragen van de kist bij de begrafenis van Grace Kelly. Dramatisch moment. Ik wil het op mijn eigen begrafenis ook graag. Heb ik mijn familieleden al ingelicht.
0: Oké, dan is dat alvast duidelijk.
1: Dat staat alvast vast, ja. En ik wilde ook graag iets instrumentaals in mijn lijst. Want ik heb heel veel vocale muziek uitgekozen. Maar dit is wel een van de dingen die ik... qua instrumentaal heel mooi vind. Ja, prachtig stuk.
0: Ja, prachtig, prachtig. En het was het ook niet, vertelde je net, dat het gebruikt is in een film?
1: Ja, in de film Platoon zit het in de slotscène waar die twee rivaliserende militairen. En die ene die zorgt er uiteindelijk voor dat die andere in de vuurgevechten terechtkomt. En als die dan met de helikopter opstijgt en die andere wordt doorzeefd met kogels, daar zit deze muziek achter.
0: Ja.
1: Dus echt ook een heel dramatisch
0: moment.
1: Echt dramatisch. Ja.
0: Ja, op alle fronten kun je deze muziek in ieder geval in dramatische zin gebruiken.
1: Ja.
0: En gevoel voor drama heb je wel, denk
1: ja,
0: ik
1: hou gezien
0: je theaterwetenschappen.
1: Ja. Klopt.
0: Nou, daar gaan we ongetwijfeld meer over horen. Je volgende nummer is van The Alan Parsons Project.
1: Ja.
0: Heel wat anders. Maar,
1: heel wat anders, ja.
0: Een mooi nummer, Day After Day.
1: Ja,
0: het is een slepend nummer.
1: Ja, Alan Parsons Project is een beetje jeugdliefde. Dat draaiden wij vroeger thuis veel. En dit liedje zing ik met mijn koor in between. Heb ik een arrangement van gemaakt. En wat ik daar zo mooi aan vind, het hoort een beetje bij deze fase van het leven ook. Hè? Je wordt wat ouder en je kijkt terug. En je denkt aan alle kansen die je gemist hebt.
0: En alle kansen die nog komen wellicht.
1: Niet in dit liedje, maar dit is ook echt een beetje zo'n heel melancholiek liedje. Ja, ik vind het heel prachtig.
0: Ja, we gaan hem starten. En daarna krijgen we Collegium Vocale van Gent. Maar daarover later meer. Day After Day.

0: De kantate 131, Ich Haar des Herrn, van Johann Sebastian Bach. Niet de minste.
1: De kantate heet Aus der Tiefen. En dit deel, Ich Haar des Herrn, is het derde deel uit deze kantate.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, over begrafenissen gesproken.
1: Ja.
0: Zou er zo op maar in kunnen.
1: Ja, zou er op kunnen. Ja, dit is een van mijn favoriete Bach-kantates. Bach mag natuurlijk niet ontbreken op de lijst.
0: Nee.
1: Hij is een heel veelbetekende componist. Ik heb een aantal jaren een Bach-ensemble onder mijn leiding gehad ook. En hier in Ede voor Bespreek het Samen doen we elk jaar een Bach-kantate.
0: Ja.
1: En ja, dit is zijn favoriet. Het is een beetje wat oudere kantaten van Bach. En daarin... plakt hij nog wat stukjes aan elkaar doorgecomponeerd, heette wij dat. En dat betekent dat het stuk vaak een groter geheel is. Dus dan heb je een langzaam stuk, zoals hier aan het beginnen. En dan komt daarna zo'n heel mooi polyfoon stuk. En dan hoor je heel mooi die polyfone barok. Elke keer die stemmen die om de beurt inzetten. Ja, het is zo kunstig. Het zit zo goed in elkaar.
0: Ja.
1: En heel mooi natuurlijk ook. Dus,
0: en heel mooi. En iets wat natuurlijk al ongelooflijk lang bestaat.
1: Ja, zeker. Ja.
0: En blijft bestaan.
1: Ja, het blijft mooi. Gaat nooit vervelen.
0: Nee. We hadden daarvoor even, misschien kun je daar nog iets over vertellen. De Day After Day van de Alan Parsons Project.
1: Ja. Ja, dat vroeger thuis draaiden we dit veel. Dus dat is ook echt uit mijn jeugd. Mijn vader had er heel veel platen van. En die had zo'n hele supersonische pick-up met van die tiptoetsen. Mochten wij niet aankomen. En dan draaide hij op zaterdag of zondag zijn plaat. En dan zaten wij daarbij met die tekstvellen. En dan zongen we al die liedjes mee. Dus mijn zusjes en ik kennen al die teksten ook nog
0: uit
1: ons
0: hoofd. Ja, heerlijk. Ja, en maar meezingen.
1: En maar meezingen, ja.
0: Van het album I, Robot.
1: Ja,
0: zeer
1: precies,
0: bekend.
1: Ja.
0: We gaan zo over naar... Jesse Ware, Begin Again.
1: Ja.
0: Wat kun je daarvoor vertellen?
1: Ja, dat is eigenlijk...
0: Je wisselt een beetje af, hè?
1: Van klassiek naar pop.
0: Ja.
1: Ja, nou, dit is een liedje wat ik recentelijk, nog niet zo lang geleden, heb ontdekt. Er is niet zo heel veel moderne muziek van nu wat voorbij komt waarvan ik denk, nou, dat vind ik nou echt heel leuk. Ja, en dit is er toevallig één van. En ik word van dit liedje, het is ook niet per se trouwens een hele opwekkende tekst hoor, maar van het liedje zelf, van de muziek, word ik heel blij. En ik heb dit...
0: Je wordt blij van een niet opbeurende tekst.
1: Ja.
0: Nou,
1: ja.
0: Dat is bijzonder.
1: Nou ja, luister maar naar de muziek straks, dan zul je het horen. Ik heb het van een heel lief vriendinnetje van mij, die, waar ik veel mee in de auto zit en draaien muziek en dan zingen we samen lekker mee. Dat is heel leuk.
0: Ja,
1: dus daarom is dit nummer me ook dierbaar.
0: Begin Again, ja. En daarna krijgen we weer iets klassieks. Ubi Caritas, als ik het goed uitspreek.
1: En Ubi Caritas.
0: Ubi Caritas, natuurlijk. De klemtoon ligt anders. Daarover later meer. Maar we beginnen met Jesse Ware. Begin Again.

Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn.

0: 08 Ubi Caritas. Mira.
1: Ja, mooi hè?
0: Ja, prachtig.
1: Ja, ja, Ubi Caritas et Amor Deus IBS, dat betekent waar goedheid en liefde is, daar is God. Dus zelfs als je niet gelooft, dan is er een mooie boodschap van waar goedheid en liefde is, daar is het goed. Ja, dit is een heel bijzonder, bijzonder lied voor mij.
0: Ja, want?
1: Wij hebben dit gedraaid op de begrafenis van mijn vader.
0: Ach.
1: Ja, ja. En hij vond dit ook heel mooi. Maar hij heeft eigenlijk zelf, nou, met name de artiest uitgekozen toen hij op zijn sterfbed ons duidelijk weten te maken van deze cd moet je hebben.
0: Die moet erin, ja.
1: Dus, en hij wilde er eigenlijk een kerstliedje van. Maar dat vond ik een beetje gek op een begrafenis. Toen heb ik dit stuk gekozen.
0: Prachtig.
1: Ja, we zingen het ook met een van mijn koren. Met In Between, ja, staat het op het repertoire. Dus,
0: Eén van jouw koren. Je begeleidt meerdere,
1: ja,
0: koren,
1: ik heb er meer, ja. Ja, ik heb 3 vaste koren. Ja. Door de week heen In Between dan. Hier in Ede mijn gemengd koor. Op woensdag in Bemmel een popkoor. En op maandag overdag heb ik een koor voor mensen met een beginnend haperend brein. Mensen met Alzheimer.
0: Oh,
1: en hun mantelzangers. Ja.
0: Ik kan me voorstellen dat dat heel dankbaar is. Maar
1: dat
0: die mensen
1: dankbaar
0: daar heel veel aan,
1: ja,
0: hebben.
1: Ja, en heel fijn. Heel, heel waardevol. Je kunt echt iets bijdragen inderdaad aan het leven van die mensen.
0: Want wellicht gaat zingen soms beter in zo'n situatie dan spreken.
1: Ja, muziek blijft het langste aanwezig. Okay. In het geheugen, het muzikaal geheugen. Dus mensen die moeilijk kunnen praten, maar ook hun geheugen heel erg achteruit gaat. Op het moment dat je muziek gaat maken, merk je dat ze helemaal opveren. En ja, dat ze ook weer gewoon mee kunnen zingen. Hè? Er komt er gesproken, ja, geen zin meer uit, maar een lied lukt nog.
0: Ja.
1: Dus dat is heel fijn om te doen. En ze blijven daar ook langer. Gewoon Henk die mooi kan zingen in plaats van Henk met Alzheimer.
0: Ja.
1: Hè? Dus het is een volwaardig lid zijn van een mooie groep. Het is fantastisch
0: mooi,
1: om te doen.
0: Mooi, ja, ja, kan me voorstellen. Nou, we gaan zo weer naar een heel ander nummer. Een beetje afwisselend, hè? Wat we al zeiden. Klassiek en wat pop. De Young Gun Silver Fox met Lenny.
1: Ja.
0: Lenny.
1: Ja, Young Gun Silver Fox is ook één, net als Jessie Ware, een van de ontdekkingen van de laatste jaren. Het is een beetje de Steely Dan van nu.
0: Oh ja.
1: Dus zij maken intelligente popmuziek, een beetje gerelateerd aan de jazz. Daar hou ik van, hè, dat het me verrast. En Lenny is een stuk wat op het repertoire hebben staan met Popcorn 2000. Dat hebben we in een theatershow gebruikt.
0: Oh ja.
1: En het gaat over een man die aan de bar zit. En die zegt, nou, Lenny, geef me nog een whisky, want ik zit niet meer zitten. Is ook weer eigenlijk een heel dramatisch.
0: Ja,
1: en, ja, ik hou ervan.
0: Ja.
1: Ja, een dramatisch nummer een beetje. Maar wel lekker. Het heeft een hele lekker
0: dramatisch
1: feel. Ja, ja.
0: Goed gebracht, zullen we maar zeggen. We gaan hem zo horen. En daarna, even kijken, krijgen we de Bluebird van Stanford,
1: ja,
0: Voices. Maar daarover later meer. We beginnen met Lenny.

0: Young Gun Silver Fox. Daarna kregen we deze, de Bluebird.
1: Ja.
0: Ook weer zo'n ongelooflijk prachtig nummer.
1: Ja, en mooi hè? Ja.
0: Wat kan deze dame hoog
1: zingen? Deze dame kan fantastisch hoog, ja. Ja, ik heb dit ook met name deze uitvoering uitgekozen. Omdat Voices 8 een van de allerbeste vocal groups van het moment is. En zij bevinden zich een beetje op het vlak tussen klassiek en licht in. Maar zij kunnen zo fantastisch mooi musiceren met elkaar. Ik heb ze vorig jaar live gezien en ik heb een hele avond alleen maar met mijn mond open zitten luisteren. Tegenwoon zeer aan mijn oren, zo mooi was het. Het is echt fantastisch.
0: En waar heb je ze live gezien?
1: In het Concertgebouw in Amsterdam.
0: Oh.
1: Ja, dat was voorafgaande aan de Corbiennale in Haarlem. Daar heb ik deel aan genomen. Er zijn allerlei workshops. Oh. Ik heb dus ook een workshop van hun gehad.
0: Van deze groep?
1: Van deze groep, band? Ja. Van deze mensen en van deze mevrouw met de hoge stem.
0: Met
1: van Andrea. Ja, dus die gaan dan vertellen hoe zij het stukje in studeren aanvliegen en zo. Is fantastisch.
0: Bijzonder.
1: Heel bijzonder, ja.
0: We gaan zo over naar de Little River Band.
1: Ja.
0: Ook weer een hele bekende band uit de jaren 70.
1: Ja, Oude Liefde is dat.
0: Oude Liefde.
1: Ja.
0: Want?
1: Ja, in die tijd, ik denk dat ik het in de jaren 80 ontdekt heb. En toen draaide ik dat veel. En dat is ook zo'n nummer, we hadden het er straks dus erover, met zo'n lekkere groove waar je lekker op gaat, zeg maar. Het is in de autonummer, vind ik.
0: Ja,
1: wederom draai ik vaak met mijn lieve vriendinnetje Mirjam in de auto en allebei heel hard meezingen. Maar dat moet met dat lange intro.
0: Ja.
1: Want dat geeft dan zo'n hele lekkere aanloop. En dan krijg je op een gegeven moment, vallen die drums in en dan denk je echt van yes.
0: Ja, het is
1: een fantastische plaat. Mooie meerstemmigheid ook.
0: Wat je zegt in de auto. Auto, hè? It's a long way there.
1: Ja,
0: dus, precies. Dus kun je eindeloos draaien.
1: Ja.
0: Onderweg. Mooi.
1: Ja.
0: The Little River Band. En daarna krijgen we Carl Jenkins met Angus Dei.
1: Angus Dei.
0: Angus Dei, zit ik er weer naast. Mijn Latijn is
1: ik
0: geweldig.
1: Ik doe Latijn wel.
0: Mijn Italiaans overigens ook.
1: Ja.
0: Heeft u gemerkt.
1: Ja, het lijkt op elkaar, hè?
0: Ja. Maar we starten met The Little River Band. It's a long way there.

0: kijken of ik het nu goed uitspreek. Agnus Dei.
1: Agnus. Agnus. Agnus Dei, ja. Uit de Mass for Peace van Carl Jenkins.
0: Ja. Ja.
1: Dat is een prachtig stuk wat me heel dicht aan het hart ligt.
0: Ik zie het, ja.
1: Ik heb het de afgelopen jaren een aantal keer mogen uitvoeren. Carl Jenkins is een componist van nu, hè. Hij leeft nog. Hij dirigeert ook zijn eigen werk. En dit is dan een stuk wat... eigenlijk is het een aanklacht tegen oorlog. Nou, hoe mooi past dat ook in deze tijd, hè?
0: Absoluut.
1: En hij heeft daar Latijnse misdelen verweven met allerlei andere stukken uit allerlei verschillende talen ook en verschillende muzikale achtergronden. En dat is allemaal een aanklacht tegen de oorlog. Is bijvoorbeeld een gedichting van een overlevende van Hiroshima. Dus en dat is een heel mooi stuk waarin het koper een hele grote rol heeft. Dus er zitten hoorns in, maar ook 3 trombones tuba en trompetten. En die trombones die openen dit stuk. En dan moet je je voorstellen, hè, dan sta je er op de bok als dirigent en dan krijg je zo'n hele bende van koor en orkest over je heen. Ja. En dan komt dit stuk en dan zetten die trombones in. Ach, dat is onbeschrijfelijk, zo'n moment. Dat is zo mooi.
0: Ja, zeker als je daar live bij bent. En deze man leeft nog. En waar komt hij vandaan?
1: Het is een Brit.
0: Een Brit.
1: Oké.
0: Geloof ik. Carl Jenkins.
1: Carl Jenkins. Hij heeft vroeger veel reclame muziek en jazz-rockbandjes en zo gedaan. En hij heeft op een gegeven moment de overstap gemaakt naar de klassieke muziek. Ja. Met die Adiemus-idee. Dat zeggen jullie misschien wel wat, Adiemus.
0: Nee.
1: Nou, er werd toen heel veel gebruikt op televisie, reclames en documentaires. Het is een beetje crossover.
0: Oh, ja, ja.
1: Je hoort het ook wel, dat er ook wel wat lichte muziek in zit.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kortom, deze man is zeer, zeer breed onderlegd.
1: Ja. En het is populair ook op het moment. Het is een van de moderne klassieken, net als Oleg Jijlo en Morten Lauritsen, waarvan we straks nog wat krijgen.
0: Ja. Nou, als we dan toch voor de verandering gaan. En de grotere overgang kunnen we haast niet hebben. We smijten de stoelen aan de kant hier.
1: Ja. We gaan op de tafel
0: en dan gaan we zo. Wat maakt dat je dit nummer hebt gekozen?
1: Ja, dat is puur vanwege de groove. Als ik dit hoor, dan moet ik gewoon bewegen. Het is zo'n lekker dansnummer. Ik word daar altijd zo vrolijk van.
0: Het is Jimmy Bohorn, Dance Across the Floor. We gaan hem zo horen. Ja. Het is overigens nummer 3, jouw top 3 alweer beland.
1: Ja.
0: En daarna gaan we over naar Morten Lauritsen, maar daarover later meer. We gaan eerst swingen. Jimmy Bohorn, Dance Across the Floor.

0: Dat was hem helemaal.
1: Ja, prachtig.
0: Sure on this shining night. Je ging er helemaal in op.
1: Ja, dat klopt. Ja, het is zo'n mooi verhaal ook over een prachtige sterrennacht waarin alles goed is. Ik zing dit met mijn vrouwenkoor, Fernanta.
0: Ja.
1: En je hoort in deze opname ook, deze meiden zijn zo op elkaar afgestemd. Het is allemaal zo gelijk en het barst van de akkoorden die vrij dicht op elkaar zitten met dissonanten erin. Dan super in balans. En die manier van muziek maken, zoals ik dat met mijn vrouw ook heel graag doe. En wat steeds beter lukt, omdat we al een tijd bij elkaar zijn. Dat is het allermooiste wat er is.
0: Ja, dat geeft heel veel voldoening.
1: Ja, want samen in een koor zingen is niet alleen maar je eigen partij en zij doen iets anders. Maar dat echt heel mooi op elkaar afstemmen.
0: Ja.
1: Ja. Zo'n verheffende ervaring. Iedereen moet het doen.
0: Mooi geheel wordt, ja. En ja. Iedereen doet het met elkaar, precies.
1: Ja.
0: Ja. Ja, anders moet je in een bandje gaan zingen, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook, ja.
0: Ja. Ja, prachtig nummer.
1: Zeker.
0: Het is, we zitten er al bijna weer door.
1: Ja,
0: het gaat snel, hè?
1: Ja, ja, heel snel, ja.
0: Ja. Ja, we gaan zo naar jouw nummer 1.
1: Ja.
0: Wat kun je daar, wat maakt dat je deze op nummer 1 hebt gekozen?
1: Vooral omdat dit een stuk is als ik graag naar muziek wil luisteren. Als ik een luistermoment heb. Wat overigens niet zo vaak is. Want ik heb de hele dag muziek om me heen. Dus ik zet niet vaak uit mezelf iets op. Maar dan is het heel vaak dit. Pat Metheny ken ik al heel lang. Al sinds mijn conservatoriumstudie. In de jaren, eind jaren 80, begin jaren 90.
0: Ja.
1: Vind een fantastische jazzmuzikant. En dit stuk, Map of the World. Ja, het is filmisch. Dus als dat aangaat, dan zie ik altijd allerlei beelden voor me. Het is heel rustgevend.
0: Ja,
1: ik vind een hele mooie muziek, omdat het eerste stuk is dan vooral die gitaar en dan komen daarna strijkers bij. Nou, het is beeldschoon. Ik kan hier altijd naar luisteren.
0: Het klinkt ook bijna alsof je daar wat het een en ander op kan verwerken als je die muziek aanzet.
1: Ja, absoluut.
0: Je neemt de dag door.
1: Ja.
0: After day.
1: Ja, wat je wil. Ja.
0: En je komt er.

0: bij tot rust.
1: Absoluut.
2: Nou, dat is.
1: En het verveelt ook nooit.
2: Nee.
1: Nee.
2: Pat Metheny. Waar komt zij vandaan?
1: Pat Metheny is een man.
2: Dat is een man, neem me niet kwalijk.
1: Ik denk de Verenigde Staten, maar durf niet te zeggen.
2: Ja.
1: Weet ik eigenlijk niet. Maar nee. Het is iemand die regelmatig op het Noordzee Jazz gespeeld heeft.
2: Oh,
1: en
2: mooi.
1: Zo.
2: Ja, ja.
1: Dus niet heel erg mainstream. Het is echt wel een beetje in die jazzkant. Veel improviseren ook. Maar ja, het heeft heel veel mooie muziek gemaakt.
2: Super.
1: Ja.
2: Ik dank jou hartelijk, Mira, voor deze mooie, afwisselende, leerzame lijst.
1: Ja, het ging alle kanten op.
2: Ja, maar zeker de goede. Ik dank Henk Gieling voor de techniek. Mijn naam is Lucette Lantinga. Graag tot volgende week en een heel fijn weekend. Dag.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint in Zandvoort de Nederlandse Grand Prix. Op pole position start de Brit Lando Norris. Max Verstappen kwalificeerde zich als zevende. De Nederlander is wat ziekjes, al voelt hij zich iets beter dan gisteren. Voorafgaand aan de race zong Davina Michel het volkslied. In Zandvoort is ook koning Willem-Alexander samen met koningin Maxima en prinses Alexia. De koning zal na afloop de winnaarstrofee uitreiken. Het is de laatste editie van de Nederlandse Grand Prix. In Toussis in Zwitserland zijn nog twee lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op vier. Het vuur ontstond rond middernacht op de tweede verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. Acht mensen raakten gewond. Het is de tweede grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie vraagt mensen om informatie over de dode vrouw die gisteren is gevonden langs de Maas in Venlo. Inmiddels weet de politie wel om wie het gaat, maar is het nog onduidelijk wat er met de vrouw gebeurd is. Ze overleed onder verdachte omstandigheden. Op de luchthaven van Düsseldorf is een vrouw gestoken door een giftige vijfstreepschorpioen. De vrouw van 52 kwam terug van vakantie op het Griekse eiland Kos. Ze deed haar jas aan toen ze werd gestoken. Het bleek te gaan om een van de giftigste schorpioenen ter wereld. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe het met haar gaat. De schorpioen wordt verzorgd in een reptielenopvang. Het weer, zon en wolken, in het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Vallei met het nieuws van 4 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politie heeft de namen en leeftijden bekendgemaakt van de inzittenden van de auto die gisteren crashte bij Middlesbrough in het noordoosten van Engeland. Het gaat om 5 mannen tussen de 16 en 23 jaar. De politie zat de auto met daarin de mannen achterna omdat er iets verdacht zou zijn. Wat dat is, is niet bekendgemaakt. Op het moment dat het voertuig tegen de rijrichting in ging rijden, stopten de agenten de achtervolging. Daarna botste de auto op een andere politieauto. 2 agenten kwamen om het leven bij het ongeluk. In de Oostenrijkse Alpen zijn de afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken kwamen door slechte klimspullen of een andere oorzaak hadden, wordt nog onderzocht. Na de grote brand in een restaurant in Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden. Gisteren werden ook 2 mensen aangetroffen. De brand brak donderdag rond middernacht uit op de 2e verdieping van het gebouw. 14 mensen wisten te ontkomen aan het vuur. Volgens regionale media zijn er geen mensen meer vermist. Max Verstappen is uitgevallen in de openingsronde van de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. De Formule 1-coureur verloor in de laatste bocht van het circuit de controle en crashte. Omdat de auto behoorlijk wat schade had, kon Verstappen niet door. De coureur zelf is uit voorzorg nagekeken. Hij lijkt in orde te zijn. De race werd na de crash tijdelijk stilgelegd en na 40 minuten weer hervat. Het is de 4e keer dit seizoen dat Verstappen uitvalt. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon in het noorden en een enkele bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

Welkom bij ons programma Middagsom, een programma van Stilok op 1 Vallei. We zijn bij u tot vanavond 7 uur met dit programma. Om 5 uur schakelen we over naar de christelijk gereformeerde Pniokerk in Veenendaal, waarvan we de rechtstreekse kerkdienst uit zullen zenden. In deze dienst gaat voor dominee LBC Boot. Voor en na de kerkdienst kunt u luisteren naar het programma Middagsom met gevarieerde geestelijke muziek en enkele gedichten. We gaan nu verder tot 5 uur met muziek en we gaan eerst luisteren naar het Holland Koor met het lied Ik zal er zijn. Daarna hoort u Remco Hackert met Mijn Jezus, ik hou van u. En u hoort Nederland Zingt met Wees stil voor het aangezicht van God.

Straks om 5:00 schakelen we over naar de christelijk gereformeerde Pniokerk in Veenendaal. Voorganger in deze dienst zal zijn dominee LBC Boot. Het gaat in deze kerkdienst over Psalm 102. Maar eerst heb ik nog een gedicht voor u. Na het gedicht kunt u luisteren naar het lied Vleugels van de Lofstem uit Edeveen. Het gedicht is van Marie de Haan en heet Veilig en Geborgen. Voel je je soms ook als een klein kuikentje? In een wereld vol lawaai en geweld? Verlang je naar een plekje waar de liefde van God je gerust stelt? Kom maar onder mijn vleugels, zo spreekt God in zijn woord. Als je in de Heere Jezus gelooft, heb ik ook jouw stem gehoord. Kom en schuil onder zijn vleugels, een plekje zo veilig en geborgen, waar je verzekerd van zijn trouw weer kracht ontvangt voor morgen.

Wij zullen nu overschakelen naar de christelijk gereformeerde Pinokerk in Veenendaal. Voorganger in deze dienst is dominee LBC Boot. Vanuit de studio in Veenendaal wens ik u een goede en gezegende dienst toe en graag tot straks.

Goedemiddag gemeente, gasten hier aanwezig of met ons verbonden via de livestream. Hartelijk welkom in deze dienst. Vanmiddag gaat voor dominee LBC Boot. Dit in verband met ziekte van dominee D. Visser uit Amersfoort, die eerst zou voorgaan. We lezen vanmiddag uit de Bijbel op Psalm 102. Het thema van de preek is Psalm 102, het lied over de eeuwige God en de kwetsbare mens. De visitecollecte in de dienst is bestemd voor Peniel algemeen, voor ontmoetingsactiviteiten. En de bankcollecte is zoals gebruikelijk voor. Kunt u die op de bekende wijze overmaken. We zingen nu eerst Psalm 80, vers 11. En de kerkenraad wenst u een gezegende dienst.

Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit loslaat enig werk wat zijn hand begon. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij van God. De Vader en van de Heer Jezus Christus, de werking van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen Psalm 32, daarvan het eerste en het vierde vers. Psalm 32, vers 1 en vers 4.

willen vanmiddag eerst belijdenis doen met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en met elkaar zingen daarna Psalm 64 over het geloven in de Here en zijn naam te belijden. Psalm 64, vers 10. En in die van u spreken met mij, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald is in de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen.

Zullen we met de heren, zullen vanmiddag eerst de heren een zegen vragen over deze dienst om de opening van zijn woord. Getrouwe en genadige heren in de hemel. We mogen hier als gemeente vanmiddag voor de tweede keer in de kerk bijeen zijn gekomen. En dan mogen we opnieuw allereerst tot u komen om uw grote naam dank te zeggen voor alles wat u ons geeft op deze dag. En wat u ons geeft op dit moment. We danken u dat we zo voor de tweede keer hier mogen zijn om met elkaar te zingen. Om tot u te komen in de gebeden. Om u te danken en om u te bidden. Om onze gaven te geven. Maar toch ook vooral om uw woord ook te lezen. En uw woord met elkaar te overdenken. Dat woord van u, dat waarin u uzelf bekend maakt als de levende Heer. Dat woord van u dat voor ons een licht op ons pad wil zijn. Waardoor we weten en mogen leren wie u bent, wie wij zijn. En wie u wilt zijn. En wat u wilt dat wij worden. En dat we daarin ook mogen leren om u te volgen. Al de dagen van ons leven. En heren, dan weet u hoe op dit moment is in de kerk zitten. Of op dit moment thuis deze dienst ook meemaken. U kent ons hart en u kent ons leven. U kent onze levenssituatie. U kent onze stemming, dat we misschien blij zijn en verheugd zijn, terugkijken op een tijd van ontspanning en vakantie. Het kan ook zijn dat de zorgen van ons leven ons in beslag hebben genomen en ons beslag nemen. Het kan zijn dat we u de Heere missen en kwijt zijn in ons leven. Het kan zijn dat we vol van u zijn en vol van uw woord. En niets anders dan willen zingen van u. Als bron van onze troost en van onze hoop. En heren, dan mogen we al die situaties en al die verschillende situaties mogen we voor u neerleggen. U weet, heren, wie wij zijn. U weet wat we nodig hebben. U weet dat alleen en u weet wat goed voor ons is. Ook al kan het uitspreken van die laatste woorden soms ook pijn doen. Verdriet geven, omdat we dat zo moeilijk vinden om te aanvaarden. Heren, wij bidden u als we zometeen uw woord ook mogen lezen. Met elkaar, of dat woord, als dat straks gebracht wordt, of dat zijn uitwerking mag hebben, mag indalen in ons hart, dat we onszelf daarin herkennen. Maar toch ook bovenal dat we u daarin erkennen en u daarin herkennen. En dat u door uw Heilige Geest dat woord ook in ons hart brengt, in ons hart legt. En in ons hart houdt, zodat we leven zoals u van ons vraagt en zoals u van ons wilt. En heren, dan zegt u zelf in uw woord dat leven met u het beste leven is wat er is. En dat het leven dicht bij u inderdaad ook kruisdragen is, altijd kruisdragen is, maar tegelijk dat het leven van u altijd ook vreugde is. Vreugde in u de Heer is. Blijdschap, vertroosting.
En geef dat we dat mogen kennen vanmiddag hier in de kerk, maar ook thuis. En dat we daaruit mogen leven en daaruit onze kracht mogen putten. En dat ook van u mogen verwachten. En leer ons van daaruit ook naar onze naasten te kijken, om ons heen, ver weg, dichtbij. Heer, wij bidden u of u door uw Heilige Geest ons wilt aanraken. En dat het woord van vanmiddag ook duidelijk mag zijn. Helder. Maar bovenal voor ons een richtsnoer mag zijn. Het leven van elke dag. En het leven ook in de nieuwe week. U met hen zijn die vanmiddag hier niet kunnen zijn, door welke omstandigheden dan ook. Met de leden van onze gemeente die nog op vakantie zijn, wilt u ze zegenen en ook straks ook weer veilig hier brengen. Heer, al die dingen wachten op uw zegen. Wilt u daarom ook het zondige en het verkeerde van deze dag ook vergeven. En ook het werk van de boze geen kans geven. Dat vraagt u alleen uit genade. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, de schriftlezing voor deze middag is opnieuw een psalm. Niet psalm 42, maar psalm 102. We lezen vanmiddag met elkaar psalm 102. En daar is uiteraard ook de tekst uitgenomen. Psalm 102, daar staat bij ons boven vijfde boetpsalm. Een gebed van een ellendige wanneer hij bezweken is en zijn klacht uitstort voor het aangezicht van de Heer. Heere, luister naar mijn gebed. Laat mijn hulpgeroep tot u komen. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Neig uw oor tot mij op de dag van mijn benauwdheid. Op de dag dat ik roep, verhoor mij spoedig. Want mijn dagen zijn als rook vervlogen. Mijn beenderen zijn uitgebrand als een haard. Mijn hart is geslagen en verdord als gras. Zodat ik vergeten heb mijn brood te eten, mijn beenderen kleven aan mijn vlees door mijn luide zuchten. Ik lijk op een kou in de woestijn, ik ben geworden als een steenuil te midden van de puinhoop en ik lig wakker. Ik ben geworden als een eenzame mus op het dak. Mijn vijanden honen mij de hele dag, wie tegen mij razen gebruiken mijn naam als een vloek. Want ik eet as als brood, wat ik drink meng ik met tranen vanwege uw gramschap en uw grote toorn, want u hebt mij opgetild en weer neergeworpen. Mijn dagen zijn als een langer wordende schaduw en ik verdor als gras. Maar u, Heere, u blijft voor eeuwig. De gedachte is aan u van generatie op generatie. U zult opstaan, u zult zich ontfermen over Sion, want de tijd om haar genadig te zijn, want de vastgestelde tijd is gekomen. Want uw dienaren zijn haar stenen goedgezind en hebben medelijden met haar gruis. De heidenvolken zullen de naam van de Heere vrezen, alle koningen van de aarde uw heerlijkheid. Wanneer de Heere Sion heeft opgebouwd en zijn heerlijkheid verschenen is, zich gewend heeft tot het gebed van de allerarmste en hun gebed niet heeft veracht. Dit wordt beschreven voor de volgende generatie. Het volk dat geschapen wordt zal de Heere loven, want hij heeft uit zijn heilige hoogte neergezien, de Heere heeft uit de hemel op de aarde neergekeken om het gekerm van de gevangenen te horen, om los te maken wie ten dode zijn opgeschreven. Zodat men de naam van de Heere zal vertellen te Sion en zijn lof in Jeruzalem. Wanneer de volken tezamen bijeen zullen komen en de koninkrijken om de Heere te dienen.
Hij heeft mijn kracht op de weg neergedrukt. Mijn dagen heeft hij verkort. Mijn God, zei ik, neem mij niet weg op de helft van mijn dagen. Uw jaren duren voort van generatie op generatie. U hebt voorheen de aarde gegrondvest. De hemel is het werk van uw handen. Die zullen vergaan. Maar u zult stand houden. Ze zullen alle verslijten als een kleed. U zult ze verwisselen als een gewaad. Ze zullen verdwijnen. Maar u blijft dezelfde. Aan uw jaren zal geen einde komen. De kinderen van uw dienaren zullen veilig wonen. Hun nageslacht zal voor uw aangezicht bevestigd worden. Hier eindigt onze schriftlezing. We gaan nu met elkaar zingen Psalm 102, vers 3 en vers 11. Psalm 102, vers 3 en vers 11.

Weet de tekst voor de preek kunt u vinden in het gelezen schriftgedeelte, Psalm 102. En eigenlijk daarvan twee kernteksten, vers 7 en vers 28. Ik lijk op een kou in de woestijn. Ik ben geworden als een steenuil te midden van de puinhopen. En dan vers 28. Maar u blijft dezelfde. Aan uw jaren zal geen einde komen. Ik wil u voorstellen dat we met elkaar na het amen van de preek gaan zingen uit lied 489 van uit Weerklank. Ik heb de vaste grond gevonden waarin mijn anker eeuwig hecht en het vierde. Daarop wil ik gelovig bouwen, getroost wat mij ook wedervaart. Gemeente des Heren, wat zijn er tegenwoordig toch heel veel mensen eenzaam? In Nederland voelt bijna de helft van de volwassenen zich eenzaam. Volgens de cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek. Volgens het CBS voelt 33% van de volwassenen zich eenzaam en is 13% erg eenzaam. Dus bij elkaar dus 46%, waarbij er ook nog een keer geen onderscheid is tussen mannen en vrouwen. Bij jongeren tussen 11 en 18 jaar zijn die cijfers niet eens zoveel anders. 1 op de 8 jongeren voelt zich volgens hetzelfde onderzoeksbureau heel erg eenzaam. Dat is dus bijna de helft van de mensen die je tegenkomt op straat. En dat is misschien dus ook wel de helft van de mensen vanmiddag hier in de kerk. Daarom, het kan zomaar heel herkenbaar zijn. Je kunt omringd zijn door mensen, je kunt in de kerk zitten. En je kunt je toch heel onzichtbaar voelen. Eenzaamheid gaat niet over hoeveel contacten je hebt, maar raakt veel meer over het gemis dat iemand je echt ziet op je werk, school, de buurt, de kerk, als gemeentelid. En dat akelige gevoel, dat sleep je overal maar mee tot in de kerkbank aan toe. Als het vreemde dat we daar eigenlijk nauwelijks over praten. Terwijl bijna de helft van de mensen het raakt. Hoe langer het duurt, hoe dieper zet zich het vast. Bij 1 op de 7 mensen beheerst eenzaamheid zelfs hun hele leven. Verheven door verlies, door moeite, al dan niet plotseling. En hoe ga je dan met die om? Ik denk natuurlijk dat de eerlijkheidsgebieden zeggen dat je dat natuurlijk niet zo 1, 2, 3 oplost. De Bijbel is natuurlijk niet een soort snel medicijn, niet een soort aspirine, niet een soort paracetamolletje dat je even in het water oplost en dan is het over binnen een half uur. En de eerlijkheidsgebieden zeggen dat je ook eenzaamheid buiten de gemeente of binnen de gemeente ook niet buiten de deur houdt. Daar weet u misschien alles van. En hoewel er talloze wegwijzers zijn in het Nieuwe Testament over hoe een gemeente moet functioneren. Heb oog voor elkaar. Draag elkaars lasten en vervul op die manier de wet van Christus. Geloven en kerk zijn, dat is geen garantie dat we een eilandje zijn in de wereld. Maar hoe ga je dan met eenzaamheid om? Maar het is heel wat jaartjes geleden dat een bekend predikant uit de kring van de gereformeerde bond de psalmen vergeleek met een geestelijke apotheek met verschillende medicijnen die goed voor ons zijn. Medicijnen voor een gezond geestelijk leven. En elke psalm, en dan citeer ik hem, dat is als een medicijn die geestelijk goed voor ons is, opdat wij de gezonde leer zullen omhelzen.
En ik denk dat hij daar gelijk in heeft. Juist een boek als de Psalmen kan je helpen om eenzaamheid te bestrijden en in het verlengstuk daarvan ook vertrouwen te oefenen. Verlatenheid en eenzaamheid te zien, maar ook verwachting te beoefenen vanuit de hemelse apotheek, vanuit Psalm 102. Schrijven boven de preek, Psalm 102, het lied over de eeuwige God en de kwetsbare mens. Drie dingen. Eenzaamheid. Vertrouwen. Verwachting. Het lied over de eeuwige God en de kwetsbare mens. Eenzaamheid, of zo wilt verlatenheid. Vertrouwen. Verwachting. Gemeente, een van de dingetjes die u misschien vanmiddag meteen opviel bij het lezen van deze psalm met elkaar, is toch misschien wel de titel. Boetpsalm. Vijfde boetpsalm, om precies te zijn. En dat betekent dus zoveel dat er dus meer boetpsalmen zijn. En als we dan even terug zouden bladeren in de Bijbel, dan komt u de eerste tegen in Psalm 6. Hebben we de tweede met elkaar gezongen, Psalm 32. Komen we de derde tegen in Psalm 38, de vierde in 51. En de vijfde is onze tekst. En dan nog een tweetal aan het einde van ons psalmboek, 130. En 143. Zeven stuks. En zoals u ook al ziet en misschien al begrepen hebt, ziet u dat dat een titel is en niet als zodanig in ons psalmboek zo voorkomt. Dus blijkbaar zijn ze in de traditie van de uitleg zo bij elkaar gelezen en bij elkaar gezet. En hoe heeft dat bij elkaar zetten van deze psalmen, heeft hele oude papieren. Gaat helemaal terug tot de derde eeuw na Christus. Origenes is ermee begonnen en Augustinus heeft het overgenomen. Heeft alles te maken met inhoud. Alle zeven spreken ze over zonde, over genade, over lijden en over hoop op de Heer en verwachting en vergeving. En Augustinus en vele anderen na hem zien juist in deze psalmen de weg van berouw getekend. En daarom kregen deze zeven psalmen in de loop van de kerkgeschiedenis vooral een plaats in de lijdenstijd en bij de persoonlijke belijdenis en in de tijd van de reformatie rond het heilig avondmaal. Waarom? Nou, omdat juist in deze psalmen de Heere spreekt in de meest moeitevolle omstandigheden. De Heere vertroost, Hij is er, Hij is erbij. En deze psalmen die gaan ons daarin voor en die willen ons daarin oefenen in goede en slechte tijden. Ik noemde net de naam van Augustinus. Augustinus die schreef niet alleen over de zeven boetpsalmen, maar die ging er ook zelf in voor. Want we weten van Posidius van Kalama, dat is de man die de levensbeschrijving opstelde van Augustinus, dat Augustinus op een gegeven moment heel erg ziek is en wekenlang op bed moest liggen. En wat doet hij dan? Dan vraagt hij om precies enkele van deze boetpsalmen om af te schrijven. Dat wil dus zeggen over te schrijven vanuit de Bijbel. En dan tegenover zijn bed op te hangen aan de muur. Psalm 32. Psalm 51. Maar ook Psalm 102. Uitgeschreven op een paar vellen papier, zodat hij er elke dag de woorden van deze psalm kan lezen, kan bemediteren
En zodat elke dag de Heere juist door deze woorden tot hem spreekt. En deze woorden hebben daarom ook de gelovigen door de eeuwen heen ook bemoedigd en gesteund en getroost. En het is frappant dat juist deze 7 psalmen in de allervroegste vertalingen voorkomen in de volkstaal. Het was notabene het eerste werk van Maarten Luther in 1517. Gemeente, en dan psalm 102. Vers 1 zegt een gebed van een ellendige. En misschien hebt u het ook al gezien met woorden en beelden die herinneren aan het Bijbelboek Klaagliederen. Een psalm tegen eenzaamheid. Een psalm die je prachtig kan zingen op oudejaarsavond. Net zo'n psalm als psalm 90. Over de vergankelijkheid en de betrekkelijkheid van het leven. En over de gebrokenheid van het leven. Een psalm die zingt dat de wereld om ons heen als een kleed zal verouderen en dat de aarde voorbij zal gaan. Of in de berijming van 1773, oh wat stof is, neemt een end door de tijd die alles schendt. En daarom misschien ook wel zo'n psalm die zo'n oudejaarsavondgevoel oproept, midden in de zomer. En toch zegt deze psalm meer. Beleid meer voor nu, voor vandaag. Psalm 102, een psalm die gedicht lijkt te zijn rond de ballingschap. Ik kijk maar even mee met mij, u ziet dat in vers 15. Er spraken van gruis. En gruis krijg je natuurlijk als je stenen verbrokkelt. Als huizen in elkaar storten en als muren gesloopt worden. In vers 21 is sprake van gevangenen. Van ballingen die in lange rijen worden weggevoerd naar wat eens de stad van de Heere was. En aan alles kun je merken wat dat de dichter zelf doet. Het heeft hem geraakt. En dat in een taal, in een toon van Jeremia. Soms met letterlijke overeenkomsten. Ik eet as als brood. En wat ik drink, dat meng ik met mijn tranen. U doet ons dat aan, Heere. U bent degene die straft om onze, om mijn zonde. U hebt mij opgetild. En u hebt me weergeworpen. Gebutst en geteut lig ik op de grond. En toch is er een cruciaal verschil. Psalm 102 zou je kunnen vergelijken met een potloodschets. Als je wel eens een schilder aan de gang hebt gezien, dan snapt u misschien wat ik bedoel. Een schilder die zet een doek voor zich. En die heeft in zijn hoofd al wat hij wil schilderen. Misschien een deel van een stad of een paar huizen of een kerk of een groep mensen. En zeker als wat hij gaat schilderen heel erg lastig is, dan maakt hij eerst een soort schetsje. Gezicht. Of een kerktoren. Of een stuk van een gebouw. Zodat hij weet wat er ongeveer komt. En pas later gaat hij dat uitvoerig invullen. Soms met prachtige kleuren, soms met schrille kleuren. Maar altijd zozeer dat er van dat oorspronkelijke potloodschetsje, dat er dan helemaal weinig meer van te zien is. En eigenlijk, gemeente, is dat psalm 102. Die eerste achtergrond, de ballingschap, speelt helemaal mee. Maar is veel minder op de voorgrond herkenbaar. Veel meer gaat het hier over een boodschap van alle tijden. Een boetpsalm voor alle eeuwen in de taal van toen. Maar met de bewoordingen voor nu. Voor jou en voor mij. En laat die dichter van psalm 102 nou heel weinig prijs geven over wie hij zelf is. Maar zijn beelden zijn des te sterker. Mijn dagen zijn als rook vervlogen. Zegt hij in vers 4. Dus je dagen, je leven als rook. Rook dat vervluchtigt. Rook dat vanaf.
vuurkorf achter in je tuin opstijgt en zo in de lucht verdwijnt, het vervluchtigt. Je ruikt het nog even, maar al snel zie je niets meer. Vastpakken en vasthouden is er niet bij. En mijn beenderen, zegt hij, zijn uitgebrand als een haard. De pijn zijn die voelt. Geestelijke pijn die misschien zijn hele lichaam doortrekt. Geen energie om te eten. Zijn hart geslagen is, pijn doet, verdroogd is. Mijn hart voelt als het gras op dit moment buiten in de bermen. Diep geel, verdroogd. Om te zien, bijna dood. Gemeente, misschien kun je er zo je eigen leven naast leggen. Alle dingen die op dit moment misschien in je leven spelen, of alleen lang spelen. Zorgen waarmee je opstaat en mee naar bed gaat, elke dag op je neerdrukken, elke dag zwaarder en zwaarder doen wegen, als gras dat verdort. Een situatie die nog eens versterkt wordt door het afmattende gevoel en die focus op die eenzaamheid. Van alles en iedereen verlaten voelen. En dan is het wel heel apart op welke manier de dichter nou aangeeft en duidelijk maakt hoe hij eenzaam is. Dat doet hij met behulp van 3 beelden. 3 vogels. Allereerst een kauw. Ik lijk, zegt hij, op een kauw in de woestijn. Dan vraag ik vanmiddag meteen maar aan u, heb je wel eens een kauwtje gezien? Zo ja, dan zult u weten, dat is zo'n kleine, zwarte, lawaaiige vogel. Heel vaak zitten ze midden in het dorp. 'S Avonds bij het watersnoodsroommonument bij het station. In een hele grote groep. In de boom. En met elkaar maken ze een heel veel lawaai. Nou, zegt de dichter, daar lijk ik op. Op een kauw. Maar dat niet eentje die zit te tetteren in de boom, in de bebouwde kom, maar op eentje die dan heel ver weg in de woestijn zit. Dat ben ik. Zo ben ik. Nou gebiedt natuurlijk de eerlijkheid wel te zeggen dat we niet helemaal precies weten om welke vogel het hier gaat. Bijbelvertalers door de eeuwen hebben er van alles en nog wat gedacht. En als je al die vogeltjes bij elkaar zou plaatsen in één boek, dan is het een compleet fotoboek geworden. Een complete vogelgids, een pelikaan, een roerdomp, een kraai, een uil. De vertaling heeft gekozen voor een kraai, voor een kauw. Kraaiachtig, maar je zou kunnen denken aan een ibis. En dan niet zo'n watervogel. Maar zo'n ibis die in de woestijn leeft. Zo'n grote zwarte vogel. Een heremiet-ibis die van dood aas en dode dieren leeft. Dat ben ik. Nou, wat dat betreft is dat tweede vogeltje waarmee de dichter zichzelf vergelijkt wel even wat makkelijker. Ik ben geworden, zegt hij, een steenuil te midden van de puinhopen. Een steenuiltje. Kom je die tegen? Nou, in de polder. De weg richting Bennekom. Buitengebieden. Boerderijen. Zo'n steenuiltje, net zo groot als mijn vuist. Met van die priemende ogen. En die zijn kopje helemaal rond kan draaien. Lastig te ontdekken. Die zo klein is. Maar als je hem ontdekt en als je hem ziet, altijd alleen is en jouw bewegingen heel nauwkeurig volgt. Maar wel helemaal alleen is. En wat dat betreft is een mus nog makkelijker natuurlijk om te kennen en te herkennen. Ik ben een eenzame mus op het dak.
Nou, waar zie je mussen? Struiken. Bij de dakgoten in een rijtje op de daken zitten. Zo'n klein bruin-grijs vogeltje, altijd in gezelschap van andere mussen. En als je er eentje ziet, moet je altijd goed kijken, want er zitten er altijd een paar bij in de buurt. En daarom een eenzame mus op het dak, die heeft een probleem. Die is ziek. Die doet iets wat niet klopt. En terwijl al die andere mussen op zoek zijn naar zaden en insecten, zit dat beestje alleen maar ineengedoken en stil. Zo ben ik geworden. Dat doet eenzaamheid. Dat is eenzaamheid. Ik lijk op een kauw. Ik lijk op een steenuil. En ik ben een eenzaam musje, zittend op het dak. Een veelzeggende beeld. Herkenbaar. Maar als je dan zo hoort en dan zo leest, begrijpt u nou dat we hier met het woord van God van doen hebben? Dat God met deze beelden tot u en tot mij spreekt. En dat hij dus weet wat er in ons hart en in ons leven kan spelen. En dat dan ook gewoon uitdrukkelijk benoemt. Dat de Bijbel niet alleen het medicijn benoemt en aanprijst. En dat de psalmen niet maar een aspirintje zijn. Maar ook gewoon heel concreet onze eigen situatie benoemt. En bespreekt, zodat u en ik, opdat we grond onder de voeten krijgen. En in alle situaties verankerd mogen worden in hem, in de Heer Jezus Christus. Omdat hij weet wat wij nodig hebben. En dat de Bijbel daar ook tegen kan. En dat u het niet hoeft in te slikken. Maar dat je alles mag brengen bij hem. En dat dat meteen ook het machtige is van het christelijk geloof. Het machtige van de Bijbel. Dat we daar niet over hoeven te zwijgen. Over onze eenzaamheid en verlatenheid. Hoe moeilijk het misschien ook vinden om het elkaar voor te leggen. En elkaar met elkaar te delen. Maar dat je altijd bij de Here mag voorleggen. En moet je niet zeggen dat juist zulke belijdenissen van eenzaamheid en verlatenheid je niet brengen bij de Heer Jezus Christus, bij hem die juist in die hof van Gethsemane door iedereen verlaten werd en die strijd helemaal alleen strijdt en die notabene aan het kruis die woorden van de andere psalmen in zijn mond nam. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Die woorden uit psalm 22. Maar die tegelijkertijd toch helemaal in dezelfde geest zijn als psalm

En is dat nou juist niet het werk van de Heilige Geest die ons hierin ook wijst op Hem, op de Heer Jezus Christus? En dat de Heilige Geest je hart, misschien in de taal van onze tekst, zo verdort als gras, richt naar Hem. Dat je ziet dat je niet zonder Hem kunt. En het niet redt zonder Hem en dat de Heilige Geest je bij Hem brengt. En zou je daar niet in staan en zou je daar je vreugde niet in vinden? Ook als de situatie van je leven totaal niet te vergelijken is met de situatie van deze dichter. Maar dan gemeente als brandstof. Als staande te blijven mocht de tijd van Psalm 102 ooit realiteit worden. Met wat er dan gebeurt in Psalm 102, en dan komen we bij ons tweede punt. Dat is ook heel frappant, want nadat de dichter uitvoerig beschreven heeft met die reeks beelden, waar de eenzaamheid en die kwetsbaarheid met de handen te tasten is, dan focust hij ineens op de Heer. Maar u, Heere, zegt hij, u blijft voor eeuwig. En als hij dat gezongen heeft en dan gezegd heeft, dan zingt hij vervolgens over de verlossing van Sion, maar over Jeruzalem. U zult opstaan en u zult zich ontfermen. Ja, wat gebeurt hier eigenlijk? De dichter die heeft gezegd dat hij in de put zit. Er uitgelegd hoe weinig hoopvol zijn situatie is. Maar dan is er kennelijk blijkbaar ook iets wat hem op de been houdt. Dat hem houvast geeft om boven zijn eigen situatie uit te kunnen stijgen. Gods eeuwigheid en Gods trouw. Maar u, Heere, u blijft voor eeuwig. Mijn eigen leven is kwetsbaar, zegt hij. Maar niet alleen mijn eigen leven is kwetsbaar en vergankelijk, ook de hele wereld om me heen, de hele wereld is in handen van de Heer. Mijn leven is kwetsbaar. Uw leven is voor eeuwig. Deze aarde is vergankelijk, zegt hij, maar u troont in de hemel voor eeuwig. Blijkbaar nou vast. Blijkbaar geeft de zekerheid dat de Heere er is, grond onder de voeten. Ik ben, wij zijn in zijn handen. Het goede wat me overkomt. Maar dat is ook blijkbaar in die dingen waar ik mee worstel en waarmee ik mee strijd. En dan zou gebied de eerlijkheid wel te zeggen dat als je die tekst nog eens goed op je laat inwerken, dat er op zijn minst bepaalde delen van onze psalmen best wel lastig te zijn. Frank en vrij spreekt de dichter over wat hem overkomen is en hoe hij dit ondergaat, over de hand van de Heere die erin, dat hij as eet als brood en dat mijn drinken vermengd is met tranen. En dan niet omdat onheil hem overkomt. Zoals u en ik dat misschien wel zouden zeggen. Maar dat hij dan zegt, het is vanwege uw toorn en vanwege uw gramschap, de Heere zit achter dat lijden. En wat die dichter dan over de Heere zegt, dat lijkt ons alles behalve troostend en vertroostend. Van hoe kan de Heere nou troostvol zijn als hij letterlijk zegt dat hij je optilt en vervolgens neersmijt? Of dat andere beeld. Wat zit daar nou voor troost in dat je dagen als een langer wordende schaduw zijn? Concreet, misschien hebt u aan de afgelopen weken wel aan het strand gestaan, 's avonds, toen de zon ging dalen. En je voelt de warmte van de zon. En als je dan omkijkt, dan zie je een schaduw die langer op een gegeven moment is dan jijzelf. Maar sneller dan je realiseert is die schaduw weg. Is die schaduw verdwenen. Dat zijn mijn dagen, zegt de dichter. Ik ben een langer wordende schaduw die elk moment kan verdwijnen. En wat is daar nou de houvast aan?

ik verdor als gras, dat is toch nou juist iets waar je zorgen over moet maken. Dat zou ons toch angst moeten inboesteren. Wat is nou de troost dat mijn dagen vergaan en dat de Heere voor eeuwig is? Het is misschien maar goed dat we dan proberen wat langer te luisteren. De belijdenis dat de Heere voor eeuwig blijft, betekent niet dat de dichter alles begrijpt. Dat hij alle dingen die in zijn leven gebeuren, ook die vervelende, die moeilijke, die zware dingen, dat hij die allemaal kan duiden. En dat hij precies weet waarom Gods weg nou zo loopt en waarom niet zo. Misschien wel de grootste valkuil waar u en ik zomaar kunnen instappen. Dat wij denken dat we God kunnen narekenen of kunnen begrijpen waarom die zoiets doet. En dat we dat ook met het grootste gemak invullen voor een ander. Weet je, dat is niet de houvast van de dichter. Nee, de houvast van de dichter is alleen het vertrouwen op de Heer. Wat er ook gebeurt in goede dagen. Maar ook net zo goed in die donkere periode van eenzaamheid en van verlating. Waarin van alles en nog wat hem overkwam en overkomt. En wanneer de hand van de Heere tegen je lijkt gekeerd en zijn hart verborgen lijkt. Wat kan dat moeilijk zijn? Wat kan dat ongelooflijk zwaar zijn dat je in cirkeltjes ronddraait en elke dag somber en mistig bent? Verlaagd. En gemeente, dat je dan de Heere vasthoudt, zelfs als je levensdagen opraken, als je eigen dagen, als die een steeds langer wordende schaduw zijn die elk moment kunnen verdwijnen en worden afgesneden. En dat je dan kan bidden en tegelijk kan zingen: U Heere, U blijft voor eeuwig. U hebt alle dingen stevig in uw handen. Ik wil u volgen zonder vragen. Vader, wat u wil is wat u doet is goed. Gemeente, het geheim daarvan is dat de Heer ons niet alleen maar verbindt met die goede momenten. Met die dingen die je energie geven. En inderdaad, dan mag je natuurlijk de Heer voor danken. Maar het geheim is ook dat je de Heer verbindt met die schaduwzijde. In moeilijke momenten. Pijn. Verlies. Die dingen die gaan niet buiten hem om. Hoe dat dan precies werkt? Nou, dat blijft eigenlijk altijd een mysterie. Maar dat de Heere daarbij is en dat Hij daarin is, dat is de rust voor de psalmdichter. En dat mag ook voor u en voor mij een rust zijn, de alvast voor de dichter. Hou altijd vast, Hij is er, Heere, u blijft voor eeuwig, u zult opstaan, u zult ingrijpen, wat ik ook om mij heen zie. Geloven in Hem laat me soms verward stilstaan. En toch geeft Hij jou vast. Gemeente, dan is er tenslotte nog een lijn in Psalm 102, die lijn naar de toekomst. Dat brengt de dichter heel krachtig onder woorden. Het slot van de psalm staat vol met tegenstellingen die duidelijk maakt. En leest u maar weer even mee. U hebt de aarde gegrondvest. De hemel is het werk van uw handen. Die zullen vergaan, maar u zult stand houden. En dan even verderop, ze zullen verslijten als een kleed. Plastisch, vloerkleed. Loop van de tijd komen er steeds meer vieze, vuile vegen op. Slijtplekken van het lopen. En uiteindelijk moet je hem wegdoen. En toch blijft u dezelfde en uw dienaren zullen veilig wonen.
Gemeente, die eenzaamheid en die verlatenheid, dat is vreselijk en dat kan verschrikkelijk zijn. Kan je het er neerdrukken en toch, er is in onze tekst, in onze psalm, geen spoortje te ontdekken dat het leven dan geen zin meer heeft. En dat ik het leven dan niet meer zie zitten. Integendeel, de Heer is erbij. En als het dan over de verwachting gaat, dan overstijgt de dichter zijn eigen leven. Nou, dat is toch eigenlijk wel heel bijzonder, vindt u niet? De dichter die spreekt niet over zijn eigen verlossing, hij spreekt niet over zijn eigen verwachting en over zijn eigen bevrijding, maar hij spreekt over de bevrijding van Jeruzalem en over het herstel van Sion. Eenzaam, maar nooit alleen. Goed om ons eigen leven daarnaast te leggen. De trouw van God is altijd breder dan ons eigen leven. Een gemeente, wat is, kan het een schok zijn om te zien en te merken dat je leven eindig is of onaf is. Dat dat eindigt en dat je je leven moet loslaten. Nou, dan leert Psalm 102 ons verder kijken. Leert breder kijken naar Gods trouw en Gods eeuwige trouw. De dingen die cirkelen niet om mijn leven. Denk aan de woorden van de Heer Jezus zelf. Wie zijn leven zal willen behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen omwille van mij, die zal het behouden. Burger van het Koninkrijk der Hemelen zijn. Dat is dus kennelijk leren verliezen, leren loslaten, in vertrouwen, in verwachten. Ten slotte nog één ding, die toon van Psalm 102, die wordt later in het Nieuwe Testament opgenomen door Petrus. Petrus de apostel. En dan met name als het gaat om de hemel en over de aarde. Als het gaat over de verwachting, over het verwisselen van het gewaad, dat beeld. Als je de tweede brief van Petrus leest, dan hoor je allemaal echo's van Psalm 102. Of je kan het ook andersom zeggen, Psalm 102 als een soort prelude, als een soort voorspel op 2 Petrus. Psalm 102 als een voorspel op de wederkomst van de Heer Jezus. Als een voorspel op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Want de hemel en de aarde zullen zijn voorbij gegaan. Opgerold worden als een kleed, zegt Petrus. Maar wij, zegt hij dan. Hoort u weer dat wij? Wij verwachten, jubelt Petrus, overeenkomstig zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. En daarom schrijft hij, geliefde, terwijl u deze dingen verwacht, beijver je dan om onbevlekt en smetteloos gevonden te worden in vrede. En beschouw het geduld van onze Heer dan ook als zaligheid. Want terug naar onze tekst, het biedt ons de kracht om verlatenheid te dragen. Het is het hart van het christelijk vertrouwen. En het is de bron van de verwachting.

Zullen we met elkaar eindigen met dankzegging en voorbeden? Heere, trouwe en genadige God in de hemel. We danken en loven u voor alles wat u ons hierin geeft, in deze dienst, in uw woord. Dat we de Bijbel ook mogen zien en mogen lezen. En daarin uw stem horen. Die stem die zegt van alles, zegt over onze levenssituatie. Hoe een dichter zoveel eeuwen geleden bezong en zong over zijn eenzaamheid. Over zijn vertrouwen dat u de eeuwige bent. En zijn verwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Hier in eeuwenoude taal, oeroude taal. En tegelijk ongetwijfeld zo heel herkenbaar voor heel veel onder ons en heel veel met ons. Omdat het de kracht is en de alvast is. Ook voor een christen vandaag. In, zoals we dat met de rijming zingen, in het strijdperk van dit leven. Maar gewoon ook als het leven van elke dag soms zo verrassend is. Verrassingen brengt. Moeite geeft, moeite kent. We meegesleept worden en meegesleurd worden door allerlei negatieve dingen en tegelijk dat de wereld om ons heen daar ons wil verdoven met allerlei positieve berichten en allerlei overschreeuwende berichten die uiteindelijk geen mens kunnen troosten. Heere, geef dat we dan in u en met u mogen beginnen, maar ook in u mogen eindigen. Dat we met de dichter van Psalm 102 inderdaad mogen belijden dat u de eeuwige bent. En dat we dan ook alles in uw handen mogen geven. Hoeveel moeite ons dat misschien ook kost. Heere, wilt u met ons meegaan als we nu de nieuwe week mogen ingaan? De kinderen van de basisschool en van de mensen van de middelbare school misschien nog vrij hebben deze week, maar als voor heel veel anderen alweer de nieuwe week begint met misschien wel heel veel verantwoordelijkheden. Heere, wilt u met ons meegaan? Geef dat we, dat onze houvast mag zijn in u, in de Heer Jezus Christus. En dat we dan ook met vreugde de dingen mogen doen die u van ons vraagt. We bidden u ook nogmaals of u onze jonge mensen die in Servië zitten, of u die veilig thuis wilt brengen en veilig wilt geleiden op de onveilige wegen. Dat ze met ervaringen thuis mogen komen. Dat ze ongetwijfeld ook met eigen ogen gezien hebben wat een contrast kan zijn en een contrast is tussen rijkdom en armoede. Dingen hebben, dingen missen. Heere, we danken u voor dat inzicht. En we bidden u, wilt u geven dat dat ook vruchtbaar mag zijn en dat het zijn uitwerking ook mag hebben in onze
eigen gemeente. Dat we naar elkaar omzien. In goede tijden. In vreugdevolle tijden. Maar ook als het wat minder gaat. We bidden u voor het werk van onze kerkenraad. In de eerste plaats onze beide predikanten. We bidden u dat u ze bedouwen met uw Heilige Geest. En geven dat ze met zegen hier in deze wijngaard, in de deel van de wijngaard, ook mogen werken. Wees met broeders kerkenraad, ook de ouderlingen, als het nieuwe seizoen ook weer snel naar de bij komt en we dan weer op huisbezoek mogen en huisbezoeken ongetwijfeld afgesproken worden. De broeders diakenen, als ze omzien naar mensen in nood, heel dichtbij in onze eigen gemeente, maar ook verder weg en daarvoor gaven mogen inzamelen. Heer, geef dat we vanuit onze gezinnen en vanuit onze eenheden en vanuit onze gemeente we daar ook met elkaar mogen opdragen. Met elkaar mogen meeleven. En bovenal het van u ook mogen verwachten dat u grote dingen kunt doen en wilt doen. We bidden u voor het werk in uw koninkrijk. Als op zendingsvelden, als vaak hier ver weg en heel ver vandaan, uw woord gebracht wordt ook in een totaal andere cultuur, in een totaal andere situatie. Heer, wilt u uw zegen daarover geven? Maar ook hier als, hierin, ook in Nederland, ook geprobeerd wordt om opnieuw uw naam bekend te maken. Het woord van u ook te verkondigen, ook in de cultuur van het post-christendom. Bewaar de evangelisten voor moedeloosheid. Dat ze bedouwen met uw Heilige Geest en geef dat ze mogen zien dat u het bent die roept. Dat u het bent die vasthoudt. En dat u het ook bent die het werk voleindigt. We bidden u, wilt u zo met ons meegaan. Als we op het punt staan om dit kerkgebouw te verlaten. Of straks de dienst uit te zetten. Wilt u uw zegen geven over deze avond. Heeft dat we het in alle dingen van ons leven ook van u mogen verwachten. Dat we inderdaad beseffen dat de werkelijkheid inderdaad als een kleed zal verouderen. Maar desondanks, als machtige tegenstem, dat u in de Heer Jezus Christus voor eeuwig dezelfde blijft. Dat bidden we uit genade, in zijn naam, om Jezus wil. U krijgt nu de gelegenheid om uw gave te geven voor de dienst van onze God. En we willen dan tenslotte onze slotzang zingen, de berijming van uit Weerklank, opnieuw Psalm 102 en daarvan het 13e vers nu. Gij dezelfde gisteren heden zult de toekomst tegentreden, zult dezelfde zijn altijd eindeloos in majesteit. Psalm 102, vers 13 is onze slotzang.

Ontvang nu de zegen van de Here die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen.

Welkom terug bij ons programma Middagsom. U heeft geluisterd naar een kerkdienst vanuit de christelijk gereformeerde Pneeuwkerk in Veenendaal. Voorganger in deze dienst was dominee LBC Boot. Het ging over Psalm 102. Wilt u een opname van deze dienst bestellen of reageren op deze dienst? Stuur ons een e-mail. info@stilok.nl info@stilok.nl Tot 7 uur zijn we bij u met het programma Middagsom. Na de kerkdienst hoorde u Martin Mans op het orgel. Hij speelde een orgelsolo van het lied Abba, Vader. Ditzelfde lied gaan we nu luisteren. U hoort koor en samenzang. Daarna luistert u naar het lied God en God alleen van het christelijke koor Yigdal Yahu. Daarna luistert u nog naar het lied Heer, ik kom tot u. Hoor naar mijn gebed.

Ik heb nog een gedicht voor u van Marie de Haan. Het gedicht heet Veilig en Geborgen. Na het gedicht luistert u naar Remco Hackert met het lied Veilig in Jezus' Armen. En daarna luistert u naar het lied Een Toekomst Vol van Hoop. Maar eerst het gedicht. Veilig en geborgen. Al weet ik niet wat komen gaat, zie ik geen stap vooruit. Al weet ik niet wat morgen brengt, of waar vandaag de dag mee sluit. Al zou vandaag de dag zijn waarop ik sterven zou, dan ben ik nog steeds veilig, want in uw liefde en trouw houdt u mijn hand omvat. U leidt mij als een gids, u draagt mij als een herder, elke dag weer verder. Veilig ben ik en geborgen. Dank u, Heere Jezus, dat u voor mij zal zorgen.

We vervolgen het programma Middagzonde met een lied van Sela. Het heet Mijn Toevlucht naar Psalm 91. De Heer is je schild en bevrijder, de redder die niet van je wijkt. Onder zijn vleugels ben je veilig, zijn wieken beschermen, zijn trouw is een veilig schild.

Het is bijna 7 uur en dat betekent het einde van deze uitzending van het programma Middagzon. Dit programma werd gemaakt door Stefan van der Lustgraaf, samenstelling, presentatie en techniek. Volgende week zondagmiddag hopen we er weer te zijn met een nieuwe uitzending van het programma Middagzon. Tot aan het nieuws van 7 uur kunt u nog luisteren naar het lied Ga met God en Hij zal met je zijn. Ga met God en Hij zal met je zijn. Jou nabij op al je wegen, met zijn raad en troost en zegen. Ga met God en Hij zal met je zijn.

0: Dit is Stilok. Het kerkelijke geluid uit de regio.
1: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 7 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 22 doden gevallen bij het instorten van een vuilnisbelt. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. De beving volgt op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind vorige maand was er in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer, vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen veel zon, alleen in het noorden iets meer bewolking. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
3: Voor jou en mij. Eén Vallei.
2: NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Ja, Wish Frog en Evan John met het lied Dying Man. Goedenavond en welkom bij weer een nieuwe uitzending van This is Living, een programma van Stilok op Omroep 1 Vallei. Mijn naam is Joran en ik zit zelf ondertussen in de laatste week van mijn vakantie. Wat dus betekent dat dit de laatste keer is dat ik niet live in de studio aanwezig zal zijn. En tenzij ik volgende week dinsdag ineens plannen heb, dan moet ik nog aanstaande maandag heel druk gaan opnemen, maar daar ga ik niet vanuit. Dus als het goed is, ben ik volgende week dinsdag weer live in de studio en dan gaan we alle nieuwe nummers van de afgelopen weken inhalen, die dus niet gedraaid zijn. En ik zit dus deze laatste week zelf in Roemenië, in het dorpje Borla. Dat is de zustergemeente van mijn kerkelijke gemeente. En daar zijn we dus met een groepje van de jeugdvereniging daar de jeugd aan het bezoeken, gezien ze dat 8 jaar geleden ook bij ons hebben gedaan. Dat is ondertussen wel heel lang geleden, maar ja, het was hoog tijd dus dat we eens een keer naar hun toe gingen. En in het dorpje Borla dus. En daar zou je verwachten in Roemenië, daar spreken ze Roemeens, maar dit is een soort Hongaars gebied, waardoor ze dus overwegend Hongaars spreken daar. En dat maakt voor mij in principe natuurlijk niet uit. Ik versta het allebei niet. Ik ga het ook allebei nooit voor die tijd geleerd krijgen, al zou ik het proberen. Maar ze kunnen gelukkig ook Engels en eventueel Duits. Dus die communicatie zal vast goed komen. Ik weet niet of de plek waar we verblijven het internet allemaal zal werken. Maar stel het werkt daar, dan ben ik nu waarschijnlijk aan het luisteren of de stream wel werkt. En dacht ik, laat ik ook gewoon even een mooi liedje in het Hongaars draaien voor de mensen daar, mochten er daar mensen mee aan het luisteren zijn. Dus als volgende nummer wil ik graag gaan luisteren naar, ik heb geoefend op de uitspraak, Jezus als Arjetlen van de artiest Pinter Bela. En ik hoop dat ik dat goed uitspreek. Maar anders word ik vast nu uitgelachen en gecorrigeerd. Maar daar gaan we dus het programma mee beginnen. En gezien ik aanneem dat u waarschijnlijk ook geen Hongaars verstaat, heb ik een deel van de tekst vertaald naar het Nederlands en dat zal ik nu even voorlezen. Ik werd wakker bij zonsopgang met een vrolijk luid lied. Ik kan niet wachten om de God van mijn leven te zien. Ik doe mijn deur wijd open, ik prijs en aanbid hem. Zijn aanwezigheid raakt me. Mijn ziel stijgt op naar de hemel. Jezus is de enige, groot en volmaakt. Hij woont hier in mijn hart. Mijn leven is al met hem verbonden. Elke dag geeft hij me nieuwe kracht. Met zijn zachte stem moedigt hij me aan. Blijf dapper strijden, kom op, ga gewoon door. Hij kent me heel goed, hij neemt al mijn lasten op zich. Hij is mijn beste vriend, ik kan altijd op hem rekenen.

Futures met het lied I'm Yours. Het volgende lied waar we mogen gaan luisteren is van Love and the Outcome. En we gaan luisteren naar een lied End of the Day.

0: Jordan Valise met Count Then High. Dan gaan we even luisteren naar twee Nederlandse nummers. Te beginnen met Damascus met een lied Overal om me heen.
1: Dit is het Weerjournaal. Er staat ons prachtig zomerweer te wachten. Tenminste als je van hoogte gaat. De temperatuur gaat echt fors omhoog en eindigt in het weekeinde op

Eline met haar lied Zielsgeluk. Dat waren dus twee Nederlandse nummers. En dan schakelen we nu even over naar onze oosterburen. En gaan we luisteren naar twee Duitse nummers. Te beginnen met de Obros samen met Luna Simo. Met het lied Horizont.

Brave, Vanessa en Mike the Maker met het lied Heilish Heilish. Dan gaan we nu luisteren naar de band Audio Adrenaline met hun lied Out of the Fire.

Planet Shakers met hun lied Endless Praise. We gaan nog luisteren naar één nummer voordat we even overschakelen naar het nieuws. We gaan luisteren naar For King and Country met hun lied Hold On, Pain Ends.

0: nieuws van 8 uur.
1: Jon van Kan met het NOS Journaal. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn twee mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. In het West-Afrikaanse land Guinea zijn zeker 22 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij Nusayrat, bij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaanhoever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij de inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Dat gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland van het land. Deze beving volgde op een andere vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Het NOS-journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Rance Collective met hun lied Life is Beautiful. Welkom terug bij de tweede helft van het programma voor vandaag. We hebben nog een klein uur aan mooie muziek te gaan. En het volgende nummer waar we naar gaan luisteren is van Mensenkinderen. En daarvan gaan we luisteren naar een lied Wij Blijven Geloven.

Michael W. Smith met Your Love is a Flood. We gaan nu luisteren naar Phil Wickham en we gaan luisteren naar zijn lied Homesick for Heaven.

0: changed when I realized how Jesus loved me.
1: Hyper Fenton, Muffalo Music en Dr. Scott Fenton met Love Like Jesus. Dan gaan we nu weer een keer luisteren naar het lied waar dit programma natuurlijk naar vernoemd is. Namelijk van Hillsong Young and Free samen met Lecrae, het nummer This Is Living.

Toby Mac met zijn lied Horizon, A New Day. Het volgende lied waar we naar gaan luisteren is van Consumed by Fire. En we gaan luisteren naar een lied Higher Places.

Strings and Heart met een lied Dopamine. Het volgende lied waar we naar gaan luisteren is van Robin Veen. En we gaan luisteren naar zijn lied Break This Heart.

Kate van Youth dus met het lied Oxygen. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de uitzending voor deze week. Maar ja, volgende week zijn we natuurlijk gewoon weer terug met een nieuwe uitzending. Mocht je nog willen terugluisteren naar een nummer dat deze uitzending gedraaid is, dan kan dat via de afspeellijst die je kunt vinden op onze Instagram-pagina thisisliving.stilok, S-T-I-L-O-K. Daar in de bio staat een linkje en daar kun je de afspeellijst vinden waar dus alle nummers in komen te staan. Dan moet ik er wel bij zeggen dat ik niet weet of dat deze week gaat lukken, gezien ik dus, zoals ik aan het begin van het programma zei, in Roemenië zit en niet zeker weet of het internet daar helemaal goed genoeg werkt om de afspeellijst bij te werken. Dus ja, ik kan geen belofte doen, maar ja, mocht dat lukken, dan zal die afspeellijst bijgewerkt worden. Ik hoop dat u een hele fijne vakantie heeft gehad of nog gaat hebben de komende tijd, zoals mij nog duurt. En ja, volgende week ben ik weer live in studio en gaan we alle nummers inhalen die we deze vakantie gemist hebben. Dus ik kijk er naar uit. Tot dan en we sluiten af met...

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen de beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt dat er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder zal oplopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd. Dat meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein daarnaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer nog. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek

En heel hartelijk welkom bij dit uur Zingend Geloven. Ik wil graag met u beginnen met een tekst uit Johannes 15. Niet gij hebt mij, maar ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen, en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geven wat gij hem bidt in mijn naam. Jigdal Jahu gaat zingen, och schonk gij mij de hulp van uw geest. Psalm 119, met daarna het klein Gloria gezongen door Selah.

Geprezen is uw naam. Reijer zingt Yeshua. Yeshua, de naam, de Hebreeuwse naam van Jezus, wat verlossing betekent. Een lied gericht op leven, opstanding en hoop. Maar we beginnen met het lied Wij danken u van Remco Hackert. Waar mogen wij voor danken? Voor Gods trouw, liefde, zorgen, beloften, zijn woord. Vult u het zelf maar in.

Yeshua, Zoon van God. Hij leeft. Michael W. Smith zingt ook over hem. Het is een Engelstalig lied, Draw Me Close. Trek mij dicht bij u, laat mij nooit meer gaan. Ik leg alles neer om u te horen zeggen dat ik uw vriend ben. Het lied daarna is Opwekking 792, een eeuwig halleluja.

Oog in oog met u. Een eeuwig halleluja. Ik wil u nogmaals lezen Johannes 15 vers 16. Niet u hebt mij, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen. En dat uw vrucht zou blijven. Opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam, hij u dat geeft. Ademproject zingt kostbaar bij u. We mogen bij God komen. Elk moment is kostbaar in zijn aanwezigheid. En daarna zingt Celine Dion, Jesus, I need you in everything. Het gaat over het toevertrouwen van twijfels en dromen aan Jezus.

Jezus, ik heb u nodig in alles. En deze Jezus riep eens de discipelen om hem te volgen. Dat was niet iets voor alleen vroeger in Bijbelse tijden. Ook nu roept hij mensen om in beweging te komen. Jezus die langs het water liep, daar zingt Eline Segers over. Daarna, Nederland zingt met Jezus roept hier mensen samen. En God roept ons van Selah.

zo komen we weer aan het einde van dit uur Zingend Geloven. Dank dat we ruimte hebben om dit uur met u samen te zijn. Graag ontmoeten wij u volgende week weer. Er wordt naar u uitgezien. Met dank aan Marcel Moerman die de techniek verzorgde. Mijn naam is Henny Mulder. En we gaan eruit met het Israëlische lied Hevenu Shalom Alechem. Vrede zij u allen.

0: 10 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur Andrei Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kombus Hakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. En dan nog het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

0: Welkom lieve luisteraars bij Appassionata. Ja, gang 5, aflevering 232. Met op techniek vanavond het Make Love Not War uithangbord van Appassionata, Peter Hoverstad.
1: Goedenavond. Peace is its own reward van Mahatma Gandhi.
0: Kijk. 2026 was het jaar waarin we nog een oorlog erbij kregen. Terwijl de ellende in Oekraïne en Gaza nog verre van opgelost zijn. Bij Appassionata kiezen wij vanavond de kant van alle onschuldige slachtoffers van iedere zinloze oorlog. Als we muzikaal de zoektocht starten naar nummers die de waanzin van de oorlog bezingen. Peter, zullen we beginnen?
1: Peace and love, Harry.
0: Peace and love.

0: No flag, no uniform ever stopped a bullet from a gun. Gary Moore en Phil Lynott bezingen in Out in the Fields de waanzin van misplaatst patriotisme. Er is geen reden die oorlog goed praat. Je kunt jezelf niet verstoppen achter je huidskleur, je geloof, je vlag, je politieke voorkeur. Welkom lieve luisteraars, we gaan vandaag iets heel bijzonders doen. En ik begin met vragen. Peter, wat is jouw boodschap aan de wereld als het gaat om oorlogen?
1: Volgens mij heb ik voor het eerst gehoord toen ik 1 jaar of 10 was. Dus met geweld kan men paleizen verwoesten, maar zelfs nog geen varkenstal opbouwen. Dat is niet de quote van mij of van mijn vader, maar die vertelde hem wel. Maar van Herman Greulich, een Zwitsers politicus, 130 jaar geleden.
0: Ja, en toen wisten ze al dat waanzin van oorlog tot niets leidt.
1: Oh ja, daar zat al een hele oorlogshistorie voor. Want dat is zo oud als de mensheid.
0: Ja. En volgens mij zit ik er niet ver naast als ik zeg dat jij wel een tikje pacifistisch bent. Hè? Anti-oorlog. Make love, not war.
1: Ja, absoluut.
0: Ja.
1: En dat zit er diep in. Mijn ouders natuurlijk ook. De flauwe power tijd. Maar dat gaat verder dan dat.
0: Ja.
1: Het is de waanzin die je hebt. En kijk, het eerste slachtoffer is de waarheid. En dat zie je overal overal overduidelijk. De nepberichten van de Amerikanen op dit moment. Ik denk dat ze, als we het ooit leren, dat is niet binnen nu of 100 jaar.
0: Nee. Nee, Peter zegt het al, lieve luisteraars. Oorlog is van alle eeuwen waarschijnlijk wel. Vanavond, lieve luisteraars, draait het vooral niet om protestsongs, maar om liedjes die de waanzin van oorlog beschrijven. In de jaren 60, tussen de vele protestsongs, zaten al liedjes die hun protest vooral verwoorden door die waanzin te benadrukken. Als we die knop indrukken en de atoomoorlog beginnen, wat blijft er dan nog over? In het nummer Morning Dew beschrijft Bonnie Dobson de ochtend na die allesvernietigende aanval. Where have all the people gone? Don't you worry about those people anymore. Don't you worry about those people anymore. Here's Morning Dew.

0: Daddy, tell me if you can, why can't things be the way they were before the war began? Het nummer Come Away Melinda, hier in de versie van Uriah Heep, beschrijft een kind die een album vol foto's van voor de oorlog vindt. En een vader die moet uitleggen hoe alles eruit zag voor het kapotgeschoten werd. En hoe haar moeder eruit zag die gesneuveld is. Oorlogen verscheuren gezinnen, voor altijd. En oorlogen, lieve luisteraars, zijn ook een verdienmodel. Iedere wapenfabrikant heeft niets aan vrede. Vrede levert helemaal niets op. Conflicten wel. Conflicten die de vraag naar raketten, kogels, geweren, drones weer flink doen opschroeven. The Masters of War leven bij de gratie van oorlog. You fasten the triggers for the others to fire when you sit back and watch. When the death count gets higher, here's Bob Dylan met Masters of War.
1: Come, you masters of war, you that build the big guns,

Words fill my head and they fall to the floor. If God's on our side, he'll stop the next war. Bob Dylan had de gave om pijnlijk helder en scherp de waanzin van oorlog in liedjes te vatten. Ook als iemand anders een liedje van hem coverde, zoals in dit geval de Neville Brothers. En in dit geval de gevleugelde term, we hebben God aan onze kant. De machtswellusteling Pete Hegseth in de USA heeft de term ook weer van stal gehaald. Terwijl tijdens de burgeroorlog in Amerika beide kanten zelfs claimden dat ze dezelfde God aan hun kant hadden. De waanzin ten top. Als God er al iets mee van doen wil hebben, dan is het vrede wat hij wil, lijkt mij zo. Lieve luisteraars, over Amerika gesproken. Daar is Bruce Springsteen momenteel bezig zijn ongezouten mening weer te verkondigen vanaf het podium. Maar dat deed hij in 1985 ook al. It ain't nothing but a heartbreaker, brings only to the undertaker. War is an enemy of all mankind, the thought of war blows my mind. Tell him, Bruce.

0: of America.
1: You too. The bullet, the blue sky. Across the field, you see the sky ripped open. You see the rain through the gaping wounds, pounding on the women and children who run into the arms of America. Hoe bizar is het, lieve luisteraars, dat er in Amerika momenteel een president zit die verkozen is op zijn anti-vluchtelingen asielzoekers standpunt. Terwijl zijn acties juist meer en meer vluchtelingen veroorzaken. Zoals Bono van U2 eind jaren 80 al met eigen ogen had aanschouwd in El Salvador. Een land waar Amerika geen actieve oorlog op de grond voerde, maar wel een flinke vinger in de pap had achter de schermen. We leven in een wereld waar we ons drukker maken om de vluchtelingen dan om de omstandigheden die vluchten nodig maken. Lieve luisteraars, politici. Ze zitten veilig achter de muren van hun parlementsgebouwen. En daar, achter die muren, achter die bureaus, is het zo makkelijk om een oorlog te beginnen. Politicians hide themselves away. They only started the war. Why should they go out to fight? They leave that role to the poor. Ozzy Osbourne van Black Sabbath, die wist dat al. En Ruthie Foster vertolkt het op een onnavolgbare, fantastisch mooie manier. Hier is Ruthie Foster met War Pigs.

0: Imagine all the people sharing all the world. Stel je nou eens voor dat er echt helemaal niets is om oorlog over te voeren. Gewoon gezamenlijk alles delen op deze planeet. Zo moeilijk is dat toch niet? Lieve luisteraars, Lennon's machtig mooie droom brengt ons zo'n beetje aan het einde van het eerste uur. En straks hebben we nog een heel uur met verrassende muzikale pareltjes en messcherpe analyses op de waanzin van de oorlog. Maar eerst, Peter. We hebben nou het eerste uur zo'n beetje erop zitten. Ik had me bedacht van, moeten we nog ergens op terugkomen? Maar terwijl we het aan het draaien waren, zei ik net tegen je, schoot mij iets te binnen waar ik het toch even met jou over wil hebben. Want we draaiden onder andere Bruce Springsteen en we draaiden onder andere U2. En het was in dat blokje dat ik me bedacht dat ik momenteel op Facebook en de socials zie dat er heel veel mensen zijn die zeggen, nou, zo'n artiest als Bruce Springsteen, Tom Morello is er ook eentje van Rage Against the Machine, ja. U2, die moeten niet zoveel politiek babbelen op het podium. Wij komen om muziek te luisteren en dat is maar wat ze moeten doen.
1: Ja, maar dat is alleen, dat wordt gezegd door mensen die dat niet leuk vinden wat ze zeggen.
0: Dat sowieso.
1: En dat is denk ik het gegeven. Ik ben niet van het idee van, hey monkey, do your tricks. En je mag alleen maar bij zingen of toneelspelen of acteren houden. Er zitten natuurlijk, niet allemaal, maar er zitten een heleboel mensen die weldenkend zijn en begaan zijn met de wereld. Bono van U2, een groot voorbeeld. En Springsteen. En er zijn nog meer. Ik vind het mooi dat die hun platform gebruiken om zeg maar de boodschap over te brengen. Van, joh, het kan ook anders.
0: Ja, ik heb daar ook een bepaalde gedachte over. Want op het moment dat je zegt dat ze het niet mogen doen, doe je eigenlijk ook al een politieke uitspraak. Want je snoert namelijk iemand de mond.
1: Precies.
0: Dat is één. En het tweede is, want dit nummer wat wij draaiden van Bruce Springsteen komt uit 1985. Toen, en zelfs nog eerder, ja. Hij is altijd politiek bewust geweest. Hij heeft altijd op het podium verkondigd waar hij voor stond.
1: En hij heeft natuurlijk ook hij is opgegroeid in de misselijke periode van de Vietnamoorlog. En dat heeft ook een heleboel jongelingen, want hij was volgens mij toen 18 of 19. Zijn vrienden van hem zijn in Vietnam gebleven. Dood. En ja, dus dat heeft hem wel een hoop gedaan. Bandleden die kwamen niet meer terug.
0: Nee. Nou ja, en dat, maar ook U2, hè, vanaf het allereerste album, altijd een politiek geëngageerde band geweest. Waarom zouden die nu ineens hun mond moeten houden? Waar heb je dan al die andere concerten naar zitten luisteren, denk ik dan?
1: Ja, nou ja, ik denk
0: en

0: artiest vooral moet doen. Datgene wat hij wil. En dat kan twee kanten op. Hè. Ik bedoel, ik denk dat een Kid Rock gaat ook niet ineens hele andere liedjes zingen dan dat hij nu doet. En die is van de andere kant. Ted Nugent, ook zo'n geval.
1: Ja.
0: Die ook op het podium hele dingen zegt die ik heel vervelend vind. Daarom ga ik niet naar Ted Nugent toe, maar wel naar U2, omdat ik me daar wel in kan vinden. Maar dan claimen van, dat is een hele populaire band, maar die moeten wel gaan zingen en vinden wat ik vind. Want anders dan, dat is natuurlijk raar, hè?
1: Dat is wat eigenlijk waar ook de uitspraak die ik net had van de waarheid verliest als eerste in een dictatorschap. Dat lijkt er allemaal zo'n beetje zo erg veel op. Die kant op te gaan. En dat is het in wezen al zo. Iemand die dus het tegengas geeft, die wordt uit het team gezet.
0: Ja.
1: Ja, jongens.
0: En wat die tegenstanders deden was op een gegeven moment Mick Jagger aanhalen. Mick Jagger kreeg de vraag van wat hij dan vond. Die zei, nou, ik maak vooral muziek dat mensen die komen zich eventjes kunnen verstrooien, zeg maar. Eventjes aan niets hoeven te denken. Dat is waarom ik me niet bezighoud met politieke zaken.
1: Ook een goed uitgangspunt, maar...
0: En dat mag, hè. Dat mag van mij. Maar dat is geen reden waarom iemand die het wel wil doen, het wel zou moeten doen.
1: Nee, maar het is, Mick Jagger is... goed zanger. Ze hebben geweldige platen geschreven, maar hij is ook businessman. En dan schiet hij zichzelf in zijn linkervoet of in zijn rechtervoet als je ergens je mening over gaat verkondigen. Ja, dat kan.
0: Ja.
1: En daar is hij te veel businessman voor.
0: En dat moet je de Beatles, in de eeuwige strijd tussen de Stones en de Beatles, moet je dat de Beatles nageven. Maar ja, die hadden John Lennon in de gelederen. Dan kan je bijna niet anders.
1: Dan kan het ook niet anders. Maar ook zeg maar de segregatie.
0: Die waren wel politiek bewogen.
1: Ja, segregatie van de stadiontour in, uit mijn hoofd, 63 of 64. Maakt niet uit. Daar hebben ze geëist dat dus zwart en wit door elkaar moest luisteren. Want ze wilden voor een gemengd publiek spelen. En anders gingen ze niet spelen. En dat was voor het eerst.
0: Ja.
1: Want dat land zat toen nog heel erg in de segregatie.
0: Ja, voor mij toch een pluspunt voor de Beatles. Dat ze dat wel deden, zeg maar.
1: Ja.
0: Goed, dat wou ik even met je bespreken, Peter.
1: Ja,
0: dankjewel.
1: Nee, dankjewel. Kijk, en wij mogen ons ook uitspreken.
0: Ja,
1: en wij mogen ook onze mening verkondigen. We moeten het niet zwart-wit houden. Maar ik denk dat we een heel mooi plaatje hebben neergezet.
0: Ja. En vanavond spreken wij vanuit ons hart.
1: Kijk.
0: Nou, toch?
1: En die is van ons allemaal rood.
0: Dat bedoel ik. Lieve luisteraars, oorlogen zijn ook materiaal geworden voor musicals. Denk maar aan Soldaat van Oranje of 4045. Het meest vreselijke wat we hebben op deze aardkloot, namelijk oorlogen, vertolkt door een van de meest vrolijke theatervormen, de musical. Dat is op zich al bizar als je het zo uitspreekt. Maar als we op welke manier dan ook aandacht kunnen krijgen voor de verschrikkingen van oorlog, heiligt het doel alle middelen, vind ik. En niet iedere oorlog werd gevoerd tussen landen. De musical Outsider gaat over een oorlog tussen twee bendes in Tulsa, Oklahoma in 1967. En het is een van de meest treffende nummers van het eerste uur. Met een van de meest treffende zinnen erin, vind ik in ieder geval. Er zit een stukje in en dat zegt: "It's a hopeless war we're fighting. And we don't even know what for." Hier zijn die Outsiders met Hopeless War.

0: van 11 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Vijf supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De vijf liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. In Berg op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat, is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: I am writing from this war. Oh mama, I don't know what I'm fighting for. Ze openden het eerste uur en doen het ook het tweede uur. Phil Lynott en Gary Moore. En in dit nummer, Military Man, beschrijven ze hetzelfde sentiment als waar we het eerste uur mee eindigden. Veel van de soldaten, de grondtroepen, ze weten vaak niet eens waarom ze hun medemens overhoop moeten schieten. Peter, wij zijn allebei opgegroeid met verhalen over de Tweede Wereldoorlog. Mijn vraag aan jou aan het begin van de tweede uur. Hebben wij de lessen van die oorlog niet goed doorgegeven aan de huidige generaties?
1: Apparently not, maar... Want we zien dezelfde eenzijdige replieken als bij het begin van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Geef de schuld van ongenoegen aan de vreemdelingen en je krijgt half het volk die meeloopt. Ja, dat is een cyclus waar de mens niet uitkomt. Ik zie het voorlopig niet gebeuren. De mensheid is niet slim genoeg. Binnensluiten, of buitensluiten, daar begint het mee. Vol sukkels doen de rest, vol overtuiging. En nog de lessen van die we leerden, die zijn we snel vergeten. Dat is ook een cyclus van 60, 70 jaar, denk ik. Bij elke vingerwijzing die we doen, wijzen we met 3 vingers naar onszelf. En dat besef, dan wordt overeengestapt. De ander geeft daar de schuld aan, van al het slechte, zonder naar jezelf te kijken of te luisteren. Nee, de lessen die we leerden van oorlogen zijn snel vergeten en maken gewoon nieuwe, dezelfde fouten.
0: Ja, ik had het niet beter kunnen verwoorden. Er is na vanavond eigenlijk gewoon maar 1 conclusie mogelijk. War is stupid and people are stupid. Tenminste, the people die de oorlogen beginnen en supporten. Hier is Culture Club met de War Song.

0: Some folks inherit star-spangled eyes and they send you down to war. And when you ask them how much you should give, the only answer is more, more, more. You order Creedence Clearwater Revival met Fortunate Son. Ja, het is nooit genoeg. We zagen het ten tijde van Vietnam en we zien het vandaag de dag weer gebeuren. Vooraf zal alles in een poep en een zucht gedaan zijn. Maar als de oorlog eenmaal woedt, wordt keer op keer opnieuw een offer gevraagd. Hoeveel moet ik geven? Meer, meer, meer. Ik haalde het net al aan. Niet iedere oorlog woedt tussen naties, tussen verschillende landen. Ook burgers van hetzelfde land kunnen elkaar naar het leven staan. Broeder versus broeder. Zwart versus wit. Rechts versus links. Rijk versus arm. De zogeheten burgeroorlogen. Civil wars. Maar what's so civil about war anyway? Here's Guns and Roses.
1: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it.

0: The Levellers, English Civil War. As we watched the speech of an animal scream, the new party army was marching right over our heads. We zien het gebeuren in menig beschaafd land, lieve luisteraars. De haatspeeches, vingerwijzend naar één bevolkingsgroep. En vervolgens gaan de gehersenspoelden de straat op om oorlog te voeren tegen hun medemens. Met de meest schrijnende voorbeelden in de United Kingdom momenteel. The English Civil War. Hij is volop gaande. Lieve luisteraars, Peter en ik zijn opgegroeid in de schaduw van de Mushroom Cloud.
1: Ja, ik heb als kind wel zorgen gehad en ook nachtmerries, waarschuwingen op tv erover. Gesprekken met mijn vader over wat te doen als de bom valt. Keldertrap, blikvoer. En dan?
0: De Russen waren de vijand die we vrezen moesten. De oorlog was koud en als hij gevochten zou gaan worden, was hij nucleair. Maar als alle partijen nou zielsveel van hun land en van hun kinderen houden, dan kan het toch never nooit een serieuze optie zijn. En dan nog, there's no such thing as a winnable war. Iedere oorlog kent enkel maar verliezers. Sting verwoordde het in die tijd feilloos met zijn nummer Russians. Hier is dat nummer.

How can I pay you back when the price you paid was so high, my friend? De emotionele, psychische nasleep van een oorlog dreunt decennia lang door, als de oorlog zelf al lang en breed over is. De band Queensryche gebruikte interviews die ze afnamen van Amerikaanse soldaten om hun conceptalbum American Soldier te maken. En de soldaat die in dit nummer hoorde, het nummer If I Were King, diende in Somalië en Afghanistan en verloor daar zijn maatje. De psychische wond die dat opleverde is bij hem nog immer niet geheeld. De trauma's van alle oorlogen die vandaag de dag gevoerd worden, zullen decennia verwijderd van nu nog steeds gevoeld worden. Een goed voorbeeld daarvan, lieve luisteraars, is de Vietnamoorlog. De effecten van die zinloze oorlog worden in de USA tot op de dag van vandaag nog gevoeld. En niemand omschreef de harde realiteit van een oorlog ooit beter dan Billy Joel in zijn epos Goodnight Saigon. Remember Charlie, remember Baker. They left their childhood on every acre. Hier is dat kippenvel gevende nummer.

0: Order the Doors, The Unknown Soldier. It's all over for The Unknown Soldier. Het is misschien wel de meest schrijnende aanklacht tegen oorlog. Degene die zit in de vele graven van onbekende soldaten. Iemands moeder, iemands vader, iemands zus of broer, iemands dochter of zoon. Gestorven ver van zijn of haar geliefde, roemloos gestorven en naamloos begraven. Ik vind het de meest schrijnende aanklacht tegen oorlog. Peter, wij hebben met heel veel liefde de uitzending tegen oorlog gemaakt. En ik zeg dank daarvoor.
1: Ja, werd serieus, hè?
0: Ja, ja, maar dat hoorde ook.
1: En dat was de bedoeling ook. Dat is mooi.
0: Volgende week, lieve luisteraars, dan gaan we iets heel anders doen. Dan gaan we aan de slag met rockers, harde heavy rockers die folk doen. En folkartiesten die heavy rock doen. Wij zeggen gewoon luisteren volgende week, want dan snap je vanzelf wat wij bedoelen. Tot die tijd zeg ik alvast, pas op jezelf, pas op elkaar, make heel veel love en vooral geen war.
1: Kijk.
0: Dat willen we ook nog even kwijt. We gaan eruit met de mededeling dat wij hier een statement gemaakt hebben tegen oorlog. We hebben geen statement gemaakt tegen religie. We hebben geen statement gemaakt tegen landen. En we hebben zeker geen statement gemaakt tegen gewone soldaten die op het slagveld gedwongen worden om hun broeders van de tegenpartij te doden. Want ook zij weten, we are fools to make war on our brothers in arms. En als ik dit gezegd heb, dan weet u ook al met welk nummer we eruit gaan. Het is een prachtig nummer en ik vraag u om in die tijd die de uitzending nog duurt, en wacht ook nog even, want misschien zit er nog een kleine verrassing aan het eind. Maar neem dit nummer om nog eens eventjes goed na te denken over de boodschap die wij vandaag met jullie wilden delen. Mijn taak zit erop. Ik zeg goedenavond en luister naar The Dire Straits met Brothers in Arms.

0: nieuws van 12 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, die afbrandde tijdens nieuwjaarsnacht, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie in het skioord, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van doodslag, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. Het weer, het is vannacht vrij helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie tijdens nieuwjaarsnacht, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak hadden gegooid. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een drugslab werd gevonden. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en

0: is één Vallei met het nieuws van 2 uur.
1: Hey, Jan Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters